0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
0: Nieuw.
1: Chapel Worship.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Een Russische aanval op een van de NAVO-landen. Tot nu toe werd er vanuit gegaan dat dat niet zou gebeuren zolang Rusland in oorlog is met Oekraïne. Maar Amerikaanse inlichtingendiensten sluiten een kleine aanval de komende jaren nu toch niet meer uit. President Poetin zou de NAVO ermee op de proef willen stellen. Bij een helikoptercrash vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen, 3 vrouwen en de piloot. Toestel kwam neer in een nationaal park dat populair is onder toeristen. Volgens Braziliaanse media waren de 3 Colombiaanse vrouwen familie van elkaar, een oma, moeder en dochter. Meer dan 20.000 inwoners van West-Canada moeten hun huizen verlaten vanwege natuurbranden in het gebied. De overheid waarschuwt dat de vuurzee zich ongelooflijk snel verspreidt. De brand is sinds het begin van de dag al bijna dubbel zo groot geworden. In totaal woeden er meer dan 100 verschillende branden in de provincie. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 12. Overdag zonnig en warm, het wordt 27 tot lokaal 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: kan niet anders. Het moet eigenlijk wel zo zijn dat de zon opkomt, dat het morgen wordt, dat je hier nog bent, een bewijs van God.
1: Een hoopvol geluid.
2: Groot Nieuws Radio.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Groot Nieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Alle troepen van Amerika moeten weg, het geweld in het Midden-Oosten moet stoppen en alle sancties tegen Iran moeten van tafel. Dat zijn 3 van de 6 nieuwe voorwaarden die Iran stelt voor de heropening van de Straat van de Hormuz. Door de eisen lijkt een deal ver weg en blijft de vaarroute dus voorlopig gesloten. Dat Rusland een van de NAVO-landen zou aanvallen werd tot nu toe niet verwacht, zeker niet tijdens de oorlog met Oekraïne. Maar Amerikaanse inlichtingendiensten denken daar nu anders over. Er zou tussen nu en een paar jaar namelijk toch een kleine aanval kunnen komen. President Poetin zou daarmee de NAVO willen uittesten. Dat de oud-president van Amerika Joe Biden aan uitgezaaide prostaatkanker leidt was al bekend, maar zijn zoon Hunter vertelt nu dat het nog slechter gaat met zijn vader. De ziekte heeft zich nog verder verspreid, zegt hij tegen de BBC, naar meerdere delen van zijn lichaam en botten. Volgens Hunter heeft Joe Biden veel pijn. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 12. Overdag zonnig en warm, het wordt 27 tot lokaal 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuwsradio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een grote natuurbrand in West-Canada verspreidt zich snel. Tot nu toe ging meer dan 100 vierkante kilometer in vlammen op. De noodtoestand is uitgeroepen en tienduizenden inwoners zijn op de vlucht geslagen. Hulpdiensten hebben meerdere mensen gered, maar volgens Canadese media is er mogelijk ook iemand om het leven gekomen. Turkije maakt zich zorgen over de veiligheid in de Zwarte Zee. Vrachtschepen worden steeds vaker geraakt door drones van Oekraïne of Rusland, terwijl ze niks met de oorlog hebben te maken. Turkije heeft Kiev en Moskou daarom gevraagd om elkaar niet meer in de Zwarte Zee aan te vallen. Een steekpartij in Schinveld in Zuid-Limburg. Er raakte één iemand gewond. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar één of meerdere verdachten en de omgeving is afgezet voor onderzoek. Het weer van Weer Online. Helder en het is een graad of 12. Overdag zonnig en warm. Het wordt 27 tot 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Nieuws Radio draait 2 dagen lang het verzamelalbum van jouw geloof.
1: Door mijn beste vriend ben ik tot geloof gekomen.
2: Jezus is overwinnaar.
3: Het is eigenlijk gewoon een playlist van mijn geloof.
0: Dinsdag 25 en woensdag 26 augustus op de radio. Deel het verzamelalbum van jouw geloof nu via grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum.

0: gives the gift of life and breath.
1: Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege heftige natuurbranden. Het vuur verspreidt zich snel. Sinds vrijdag zijn al 13.000 voetbalvelden aan natuur verbrand. Huizen zijn verloren gegaan en meer dan 20.000 mensen in Canada zijn geëvacueerd. Het ziet er somber uit voor de Amerikaanse oud-president Joe Biden. Die maakte vorig jaar bekend dat hij prostaatkanker heeft, die toen al was uitgezaaid in zijn botten. Nu blijkt dat de kanker zich nog verder heeft verspreid. Dat heeft Bidens zoon Hunter gezegd tegen de BBC. Hij vindt het triest om zijn vader van 83 zo te zien. Wereldvoetbalbond FIFA slaat terug. Ze zeggen dat ze leugens over hun voorzitter Infantino gaan aanvechten. Infantino kwam onder vuur te liggen door zijn plan om het WK commerciëler te maken. Daar is nog een beschuldiging bijgekomen. Een vrouw zou een vertrekpremie hebben gekregen na een affaire met Infantino, die toen nog baas was van de UEFA. En dan het weer van Weer Online. Vandaag veel zon, maar later ook een paar wolkenvelden. Van noordwest naar zuidoost wordt het 27 tot 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
2: ANWB.
4: Er staan files op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zwijndrecht en Knoopend Ridderkerk is de vertraging 10 minuten. A27 Breda richting Utrecht voor Noorderloos een kwartier. En op de N310 Arnhem richting Elburg tussen Afrit Schaarsberg en Otterlo 20 minuten extra reistijd.
2: Is het Worship Weekend.
1: Het christelijke radiostation.

van een slaaf. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd en ging de weg van het kruis. En daarom geven wij hem hier vanavond de hoogste eer, de hoogste plaats en de hoogste naam. Voor ons Heer Jezus, kom zing het.

0: Luister deze zomer naar spraakmakende afleveringen van Groot Nieuws van de Week. Over geloven en Gen Z.
1: Ze staan echt open. De open generatie wordt het ook wel genoemd.
0: Hoe blijf je als christenen in verbinding als je anders denkt over Israël en Gaza?
2: En zo van, ja, maar wacht, dat wil niet zeggen dat Netanyahu wie nu de gezalfde koning zal zijn. Nee, we weten wie de gezalfde koning is.
0: En je gaat mee naar het AZC in Ter Apel. Hoe ga je om met vluchtelingen in ons land?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Nieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je Lucas 22, vers 1 tot 38 uit de Basisbijbel. Judas verraadt Jezus. Het was al bijna Pasen en het feest van de ongegiste broden. De leiders van de priesters en de wetgeleerden probeerden een plan te bedenken om Jezus uit de weg te ruimen. Maar ze waren bang voor de mensen. Toen kwam de duivel in Judas Iscariot, een van de 12 leerlingen. Judas ging naar de leiders van de priesters en de leiders van het volk. Hij besprak met hen hoe hij Jezus aan hen zou kunnen verraden. Ze waren erg blij en beloofden dat ze hem ervoor zouden betalen. Hij zocht naar een moment om hem aan hen te verraden, als er geen grote groepen mensen om hem heen waren. Het paasfeest. Het was de eerste dag van het feest van de ongegiste broden. Op die dag moet het paaslam worden geslacht. Jezus vroeg aan Petrus en Johannes om de paasmaaltijd te gaan klaarmaken. Ze vroegen: waar wilt u dat we het klaarmaken? Zij tegen hen: zodra jullie de stad binnenkomen, zullen jullie een man tegenkomen die een kruik water draagt. Volg hem en ga het huis in waar hij naar binnen gaat. Zeg tegen de heer van het huis: de meester vraagt in welke kamer hij met zijn leerlingen de paasmaaltijd kan eten. Hij zal jullie een grote bovenzaal laten zien. Daar staat alles wat nodig is. Maak daar de paasmaaltijd klaar. Ze gingen op weg en alles gebeurde zoals Jezus had gezegd. En ze maakten het paaslam klaar. Toen het tijd was voor de maaltijd, ging hij met de 12 leerlingen aan tafel. Hij zei: ik heb er heel erg naar uitgekeken om deze paasmaaltijd met jullie te eten voordat ik lijd. Want ik zal het paaslam niet meer eten totdat het werkelijkheid zal zijn geworden in het Koninkrijk van God. Hij nam een beker met wijn en dankte God ervoor. Toen zei hij: drink uit deze beker en geef hem aan elkaar door. Want ik zeg jullie dat ik geen wijn zal drinken totdat het Koninkrijk van God is gekomen. En hij nam een brood en dankte God ervoor. Toen brak hij het in stukken, gaf die aan hen en zei: dit is mijn lichaam dat voor jullie wordt gebroken. Eet hiervan en denk aan mij. Hetzelfde deed hij met de beker na de maaltijd. Hij zei: deze wijn is het bloed waarmee God een nieuw verbond sluit met de mensen. Het is mijn bloed dat voor jullie wordt uitgegoten. Maar let op, de man die mij zal verraden zit hier met mij aan tafel. De mensenzoon zal sterven op de manier die God heeft bepaald. Maar het zal slecht aflopen met de man die hem verraadt. Toen begonnen ze er met elkaar over te praten wie van hen dat zou doen. Ook kregen ze ruzie over de vraag wie van hen het belangrijkste was. Maar Jezus zei tegen hen: de koningen van de volken heersen over de aarde en de machtige mensen worden weldoeners genoemd. Maar zo moet het bij jullie niet zijn. Als je de oudste bent, wees dan net zo bescheiden alsof je de jongste was. En als je leider bent, gedraag je dan als een dienaar. Want wie is het belangrijkste? De man die aan tafel zit of de man die hem bedient? De man die aan tafel zit, toch zeker? Maar ik heb me bij jullie als een dienaar gedragen. Jullie zijn aldoor bij mij gebleven, wat er ook gebeurde. Aan jullie geef ik het koninkrijk, net zoals mijn vader het aan mij heeft gegeven. Want ik wil dat jullie in mijn koninkrijk bij mij aan tafel eten en drinken. En jullie zullen op 12 tronen zitten om over de 12 stammen van Israël te oordelen. Jezus waarschuwt Simon Petrus. De Heer Jezus zei: Simon, Simon, de duivel zal jullie allemaal zeven als graan in een zeef. Maar ik heb voor je gebeden dat je je geloof niet zal verliezen. En luister, Simon, als je eenmaal hebt ingezien dat je verkeerd hebt gedaan, moet je je broeders moed inspreken. Simon zei tegen hem: Heer, ik ben bereid om met u gevangen genomen en gedood te worden. Maar hij zei tegen hem: ik zeg je, Petrus, dat je vandaag 3 keer zal zeggen dat je mij niet kent. En nog voordat de haan kraait, zal dat gebeuren. Hij zei tegen hen: toen ik jullie op pad stuurde zonder geld of reistas of sandalen, hebben jullie toen aan iets tekort gehad? Ze zeiden: nee, heer, aan niets. Toen zei Jezus: maar nu zeg ik, als je geld hebt, moet je dat meenemen en ook een reistas. Als je geen zwaard hebt, moet je je mantel verkopen en een zwaard kopen. Want ik zeg jullie dat wat er over mij in de boeken geschreven is, nu gaat gebeuren. Daar staat: hij is als een misdadiger behandeld. En dat gaat nu gebeuren. Ze zeiden: kijk hier, hier zijn 2 zwaarden. Hij zei tegen hen: dat is genoeg.
0: met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Wereldnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In het westen van Canada woeden zulke heftige bosbranden dat de noodtoestand is uitgeroepen. Ruim 20.000 mensen zijn geëvacueerd. Een gebied zo groot als 13.000 voetbalvelden is al verbrand. De stroom is op veel plekken uitgevallen en de waterzuivering werkt niet goed, waardoor mensen hun kraanwater moeten koken. De VS heeft nog niet gereageerd op nieuwe eisen van Iran om de straat van Hormuz te openen. Die zijn dat alle Amerikaanse troepen er weg moeten, er geen sancties meer zijn tegen Iran en dat er een einde aan het geweld komt in het Midden-Oosten. Iran eist dat de VS een oprechte verandering in hun gedrag laat zien. Het gaat niet goed met de Amerikaanse oud-president Joe Biden. Het was al bekend dat hij uitgezaaide prostaatkanker heeft en die is verder uitgezaaid naar zijn botten. Dat zei zijn zoon Hunter in een interview bij de BBC. Volgens hem heeft zijn vader veel pijn, maar blijft hij zich uitspreken over maatschappelijke kwesties. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en warme dag, 27 tot lokaal 32 graden in het zuidoosten en er staat weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Er staan files op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zwijndrecht en Knopend Ridderkerk is de vertraging 10 minuten. A27 Breda richting Utrecht voor Noorderloos een kwartier. En op de N310 Arnhem richting Elburg tussen Afrit Schaarsberg en Otterlo 20 minuten extra reistijd.
1: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Je verwonderen. Door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In natuurgebied Herperduin bij het Brabantse Os is brand uitgebroken. Gebied van 100 bij 150 meter staat in de fik. De brandweer is met veel materiaal uitgerukt, komt veel rook vrij en die trekt richting Berchem en Os. Mensen in de buurt krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. In het westen van Canada woeden al sinds vrijdag grote natuurbranden die zo hevig zijn dat een noodtoestand is uitgeroepen. Ruim 20.000 mensen zijn geëvacueerd. Meer dan 95 vierkante kilometer natuur is al verwoest en ook huizen zijn verbrand. Een deel van het gebied heeft geen stroom. Er zitten veel wijnboeren en fruittelers. Iran heeft de VS 6 nieuwe eisen voorgesteld om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Ze moeten onder meer alle troepen uit de regio terugtrekken, de oorlogsschade vergoeden en ook andere oorlogen beëindigen, waaronder die in Libanon en de Palestijnse gebieden. De VS heeft nog niet op het nieuwe voorstel gereageerd. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en warme dag, 27 tot lokaal 32 graden in het zuidoosten, en er staat weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Er staan files op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zwijndrecht en Knopend Ridderkerk is de vertraging 10 minuten. A27 Breda richting Utrecht voor Noorderloos een kwartier. En op de N310 Arnhem richting Elburg tussen Afrit Schaarsberg en Otterlo 20 minuten extra reistijd.
0: Een goede zondag.
1: Met Andries Knevel.
0: Het christelijke radiostation.

Luister deze zomer naar meditaties en muziek uit het archief van Een Goede Zondag. Dames en heren, van harte goedemorgen en welkom bij Een Goede Zondag op Groot Nieuws Radio. Fijn dat je luistert. De vorige week was het Pinksteren. De laatste van de heilsfeiten, die begonnen met de Adventsweken. En dat betekent dat we nu de feestloze periode ingaan, als ik dat zo mag zeggen. Maar je kunt ook zeggen, is het niet iedere zondag feest als het evangelie wordt verkondigd? We zullen dat niet iedere zondag zo beleven, denk ik. Maar het is goed om daar af en toe bij stil te staan. We gaan vandaag luisteren naar Exodus 19. En dominee Barbara Lamin die verzorgt de meditatie. Exodus 19 gaat onder meer over de verschijning van de Heer op de Sinaï en de voorbereiding op de 10 geboden. Je kunt zeggen dat God daar zijn verbond weer vernieuwt. En daarom gaan we nu luisteren naar Psalm 105. Met in vers 5: God zal zijn waarheid niet meer krenken, maar, en er komt de zin, maar eeuwig zijn verbond gedenken.

Dat was Samenzang uit Nieuwpoort met Psalm 105. We gaan nu naar het Groot Johannes de Heerkoor. Het zingt een gezang niet uit de bundel van Johannes de Heer, maar gezang 147. Prijst mijn ziel de hemelkoning, brengt uw schatting aan zijn voet, die mij door zijn gunstbetoning heil, vergeving smaken doet. Ik wijs op de woorden dat door de gunstbetoning van God, in de Bijbel vaak goedgunstigheid genoemd, er voor ons heil en vergeving mag zijn. Je zit er misschien zo overheen, maar ook na de kerkelijke feestdagen is dat toch wel de kern. Er is heil en vergeving door het bloed van Christus, omdat God zijn, en dan komt het woord weer, gunstbetoning laat zien. Laten we ervan gaan zingen.

Dat was het Groot Johannes de Heerkoor. Nu naar een eenzame zangeres. Althans, ze zingt alleen. Joke Buijs met het lied Ik wil u prijzen, heer.

0: Het is tijd voor de meditatie van dominee Barbara Lamain over Exodus 19. Als tussenzang horen we een lied dat mooi aansluit op deze meditatie. Heilig, heilig, heilig, Heer God Almachtig.
1: Als je rook en vuur ziet, waar denk je dan aan? Soms zien we het op tv. Meestal is dat dan geen goed nieuws. Het is een aanslag, een explosie. Rook en vuur zijn vaak tekenen van gevaar en van geweld. Tekenen van onheiligheid. Als je rook en vuur ziet, waar denk je dan aan? We lazen net erover. Het zijn tekenen die te zien zijn bij de Sinaï als God verschijnt. Tekenen van de majesteit van God. Tekenen van de heiligheid van God. Voor wie onze onheiligheid niet kan bestaan. Rook en vuur en donder en bliksem. In de Bijbel zijn het tekenen dat God verschijnt. God die heilig is. En de enige passende reactie van ons is eerbied en ontzag. Als je donder en bliksem hoort, waar denk je dan aan? Mijn overgrootmoeder heb ik nooit gekend, maar in de familie wordt ze nog herinnerd door één ding dat ze geregeld deed. Als het onweer kwam opzetten en als het ging donderen en bliksemen, dan pakte ze de koperen pot, zette die op haar hoofd. Ze ging naar de gang en ze ging zitten in de kast onder de trap. En ze zei tegen haar kinderen en kleinkinderen: stil, kinders, de Heere spreekt. Stil, kinderen, God spreekt als het onweert. Ja, dat dachten mensen toen nog, hè? Toen ze nog niet zoveel wisten van natuurkunde als wij. Wij weten inmiddels hoe dat werkt met elektriciteit en ontlading. En dan gebeurt dat. Als wij onweer horen, dan denken we misschien: heb ik de tuinkussens wel naar binnen gehaald? Of we kijken misschien naar buiten en vinden het mooi vuurwerk om naar te kijken. Ik denk dat weinig van ons bij onweer en donder en bliksem denken aan God. Want ja, door de wetenschap weten we beter. En die wetenschap is toch winst? In veel opzichten wel, ja. Maar wat hebben we ook veel verloren? Dat we God zien in de tekenen om ons heen. Dat we Gods heiligheid zien en dat we ontzag voelen. Heb je dat wel eens? Dat je iets ziet, iets hoort, dat te groot is voor jezelf, waar je stil van wordt. Zou het God kunnen zijn? Aan het begin van Exodus verschijnt God aan Mozes. En dat gebeurt niet zomaar. Er is een brandende braamspruik. God spreekt. En Mozes moet de schoenen van zijn voeten doen en afstand houden van die braamstruik. God roept hem om zijn volk Israël te bevrijden uit Egypte, uit de slavernij. En Mozes zegt: wie ben ik dat zou kunnen doen? En Mozes heeft allerlei bedenkingen. Ik kan het niet. Ik kan niet goed praten. En wat gaan de mensen wel niet zeggen? En God trekt hem over de streep om het toch te doen. Kleine Mozes, uitverkoren, tegen wil en dank, door die grote God. Kleine Mozes, grote God.

God openbaart zich nu op de Sinaï. En dat gebeurt niet zomaar. God daalt neer naar de aarde. En dat betekent dat het volk zich daarop moet voorbereiden. Ze moeten zich heiligen, zich wassen en klaar zijn op de derde dag. Ze moeten afstand houden en mogen de berg niet op. Want dat is de plek waar God zich zal openbaren. En als je daar te dichtbij komt, dan overleef je het niet. En ze mogen ook de dagen ervoor geen seksueel contact hebben. Niet als een les tegen seksueel verlangen, maar dit is priesterlijke taal. Je moet je nu niet bezighouden met de dingen van het normale leven die op zich prima zijn, maar die horen bij het gewone dagelijkse leven. Wat er nu staat te gebeuren is niet het gewone dagelijkse leven. Wat er nu staat te gebeuren is heel erg bijzonder en zal alle dagen en alle jaren en alle eeuwen hierna stempelen. Het volk moet zich 3 dagen voorbereiden. Dat betekent dat ze ruimte krijgen om goed te focussen. Zodat de mensen sober zijn, nuchter en uitgeslapen. Om zo uit vrije wil werkelijk ja te kunnen zeggen tegen God en zijn verbond. God wil dat we zelf kiezen voor hem, uit vrije wil. En op de derde dag daalt God af. Op zo'n manier dat iedereen het merkt, het dondert en bliksemt. En zeer luid klinkt het geschal van de ramshoorn. Iedereen in het kamp beeft. En Mozes leidt het volk het kamp uit, God tegemoet. Aan de voet van de berg blijven ze staan. De berg die trilt en in rook is gehuld, adembenemend. Mozes mag dichterbij komen en God gaat spreken. Kleine Mozes, uitverkoren tegen wil en dank door de grote God. God wil een verbond sluiten met het volk. En hij vertelt aan Mozes wat hij tegen het volk moet zeggen. Als je mijn verbond ter harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, dan zul je zijn een kostbaar bezit voor mij. Een koninkrijk van priesters en een heilig volk. Dat is de roeping voor Israël. God is heilig. Israël is bedoeld om heilig te zijn, een koninkrijk van priesters. Israël wordt afgezonderd door God om een priestervolk te worden voor het heil van de hele wereld. Ze zijn apart gezet om tot zegen te zijn, om namens de wereld God te loven, om namens de wereld te bidden tot God en de wereld te laten zien wie deze God is. Wij zijn als christen bedoeld ook om heilig te zijn. Dat betekent dat we apart gezet zijn, niet zomaar, maar met een bedoeling. Wij zijn apart gezet om tot zegen te zijn voor de wereld, om God te dienen, ook namens de mensen die niet geloven. Om namens de wereld God te loven, om namens de wereld te bidden tot hem. Dus ook namens de mensen in je straat, de mensen op je werk. En ook om anderen uit te nodigen, om daarin mee te doen. Daar zijn wij ook toe geroepen. En we zijn geroepen om zegenend aanwezig te zijn in deze wereld. Te zegenen, te dienen en te vertellen over deze God. Want heilig zijn betekent ook hoopvol zijn. God zet ons apart om de wereld te herinneren aan hemzelf. Dat hij er is. En dat er dus hoop is. Hoop voor deze onheilige wereld. Omdat er een God is die heilig is. En die afdaalt naar ons. God wil dat Israël zou kiezen voor hem. Hij wil dat wij kiezen voor hem. En dat wij met deze God verder door het leven gaan.

Van Psalm 121 naar een lied dat gaat over de toekomst. Een toekomst vol van hoop. Nou, dan weet je het wel. Het is op dit moment het meest populaire lied op Groot Nieuws Radio. En ik krijg vraag liturgieën als ik in een gemeente moet voorgaan. En ook in die liturgieën staat vaak ook dit lied vermeld. De uitvoerende, dit keer het koor Tin Speranza. Die titel komt uit het Papiamento en betekent heb hoop. Nou, dat is toepasselijk voor dit lied.

Dat was een lied dat vaak uitbundig wordt gezongen. Zeker als het het laatste lied is in de liturgie, vlak voor het uitgaan van de kerk of de gemeente. Een lied met een meer ingetogen karakter is het volgende. Luister maar naar de eerste regels. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Aanbid hem met eerbied en ontzag en kniel nu voor hem neer. En ik zei het al, als je heel Exodus 19 leest, dan kom je onder de indruk van de majesteit en de heiligheid van God. Zo mochten de priesters en het volk niet dicht bij de berg komen. Bij een berg die donderde en bliksemde vanwege de heiligheid van God, zo staat er. Mooi dat we dan als gemeente van het Nieuwe Testament dit lied mogen zingen, namelijk met eerbied en ontzag.

Tja, gelovigen zijn heiligen. Dat betekent dat we apart gezijn zet om God, de naaste en de wereld te dienen. Dat hoorden we in de meditatie. Een lied dat hier mooi op aansluit is het lied met de titel Voor alle heiligen in de heerlijkheid. En het lied gaat dan verder. Die u beleden in hun aardse strijd. Zij uw naam, lof, o Jezus, te alle tijd. Halleluja. Halleluja. En ik denk ook aan de zin. Ge hebt uw pelgrims veilig thuisgebracht. Weer dat motief van gelovigen die als pelgrims onderweg zijn naar het Vaderhuis. Een toekomst vol van hoop. Ik denk dat die pelgrimsgestalte nog wel eens weg is. Ook als ik naar mezelf kijk. En daarom is het goed om het telkens weer in tekst en in

Net zong een lied over de heiligheid van God. En er zijn er meer. Dat is ook wel begrijpelijk. Heiligheid van God. Majesteit en heerlijkheid. Een titel is: hier in uw heiligdom, dicht bij de troon, vraagt uw aanwezigheid om stil te zijn.

Voor ons slotlied gaan we weer naar het boek van de psalmen. Een psalm die gezongen had kunnen worden bij de Sinaï als die psalm al gedicht was. God de Heer regeert, beeft gij volken eert. Eert zijn hoogbestel. Samenzang vanuit de Oude Kerk in Ede. Ja, het uur zit er bijna op. Meteen Tom Herlaar en ik dank je voor het luisteren.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week de Urker Mansformatie.

0: Een zomer vol blijde klanken. Liederen die het dichter brengen bij Gods liefdevolle vaderhart. Geniet deze zomer van de mooiste kerk- en koormuziek bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In natuurgebied Herperduin bij Os in Brabant is de brandweer aan het nablussen. Vanochtend vroeg vloog daar een stuk bos in brand van 100 bij 150 meter. En er kwam veel rook vrij, maar alles is nu onder controle. De brandweer houdt wel in de gaten of het vuur niet weer oplaait. Het gaat een stuk minder in het westen van Canada. Daar woedt al sinds vrijdag een grote natuurbrand en daar is de noodtoestand nu uitgeroepen. 20.000 mensen zijn geëvacueerd. Sommige mensen moesten worden gered omdat ze vast kwamen te zitten. Er zijn huizen verwoest en een deel van het gebied heeft geen stroom. In Australië wordt onderzocht wat er vanochtend precies gebeurde tussen twee passagiersvliegtuigen op de luchthaven van Sydney. Beide toestellen moesten hard remmen en er was een bijna botsing. Iemand van de bemanning raakte gewond en een van de vliegtuigen is beschadigd. Dan het weer van Weer Online. Een zonnige en warme dag, 27 tot 32 graden in het zuidoosten. Trekken ook wat sluierwolken over en er staat maar weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Er staan files op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zwijndrecht en Knopend Ridderkerk is de vertraging 10 minuten. A27 Breda richting Utrecht voor Noorderloos een kwartier. En op de N310 Arnhem richting Elburg tussen Afrit Schaarsberg en Otterlo 20 minuten extra reistijd.
0: Het Kerkplein.
1: Met Tom Herlaar.
0: Het christelijke radiostation.

0: Mosaic Worship was dat, uit Veenendaal, want daar gebeurt het allemaal. In de Mosaïekgemeente onder leiding van Kees Kraaienoord. En je hoorde daarbij ook Christy Annie Lammers, die sterk verbonden is met deze Mosaïekkerk. Je hoorde Wees Verhoogd, een lied dat verscheen in 2023... als onderdeel van het album Nieuw Leven.
1: Het Kerkplein.
2: Met Tom Herlaar.
0: Goedemorgen, radiovrienden. En welkom op het Kerkplein. Ja, het is hier merkbaar stil vanwege de vakantieperiode, maar dat maakt het niet minder gezellig. Hier wordt ook vanmorgen weer lief en leed gedeeld en dat is natuurlijk prachtig. En daar is zo'n kerkplein ook een beetje voor bedoeld. Het is ook de brug tussen Andries Goede Zondag en de kerkdienst. Die kun je straks luisteren na het nieuws van 10 uur. Wij hebben straks hier op het Kerkplein de dagtekst en natuurlijk het gebedsmoment, maar bovenal veel muziek. Zoals deze van Schrijvers voor Gerechtigheid. Het werd geschreven naar aanleiding van de vluchtkerk in Amsterdam, waar uitgeprocedeerde asielzoekers tijdelijk onderdak vonden. En het lied verwoordt de roeping van de kerk om een veilige en gastvrije plek te zijn voor mensen die kwetsbaar zijn of op de vlucht. Schrijvers voor Gerechtigheid, we gaan ze beluisteren met Vluchtkerk, met open armen.

Jesus at the Center. Het is een van de meest geliefde moderne aanbiddingsliederen. In een nieuwe uitvoering, in dit geval van House of Worship, met Israel Houghton en Naomi Raine. En deze werd uitgebracht in januari dit jaar. Je bent verbonden met het Kerkplein op deze zondagmorgen, zoals iedere zondagmorgen. En ja, het wordt vandaag weer zomers warm, heb ik begrepen. Trouwens, het wordt hier en daar zelfs snikheet. Dus als je daar niet van houdt, ja, dan moet je toch binnen blijven. Of als je er wel van houdt, dan kun je er lekker op uit vandaag nog. Straks is er de dagtekst en we hebben nog Reijer van Drongelen en Mirjam Kerkhof. Hier zijn ze met Rust. MUZIEK

0: Je hoorde Paul Bellocci met God of Wonders. Het lied wordt vaak geassocieerd met zijn naam, maar het is geschreven door anderen, namelijk ene Mark Bird en Steve Hindelang. Maar het was deze Paul Bellocci die het bekend maakte in 2002. Het kreeg een plekje op zijn album met diezelfde titel God of Wonders uit datzelfde jaar. En daarvoor hoorde je muziek van Ronald Koops. Als je al langer naar Groot Nieuws Radio luistert, dan ken je zijn naam niet alleen als muzikant, maar ook als presentator, want dat deed hij enige tijd hier bij Groot Nieuws Radio. En je hoorde hem met Lied van Hoop naar Psalm 121.
1: De dagtekst.
0: Zondag 9 augustus 2026. Het is tijd voor de Bijbeltekst die bedacht is bij deze datum. De dagtekst. En die vind je vandaag terug in het Bijbelboek Spreuken. Spreuken 15, vers 16. En daar staat: beter een schamel bezit en ontzag voor de Heer dan grote rijkdom en veel onrust. Dus Spreuken 15, vers 16. Beter een schamel bezit en ontzag voor de Heer dan grote rijkdom en veel onrust.

0: Brandstof Podcast.
1: Als je kijkt naar angst en vertrouwen is dat bijna hetzelfde. Ze lijken heel erg bij elkaar te liggen, maar ze gaan eigenlijk allebei over een plaatje wat je hebt over de toekomst. En angst gelooft in het slechtste scenario. En geloof kiest voor het beste scenario.
2: Dus eigenlijk angst en vertrouwen is beide geloven.
1: Exact, ja.
3: De Brandstof Podcast met Eunice Nahuis.
0: Luister via de Grootnieuwsradio app of abonneer je nu in de podcastspeler van jouw keuze.

Dat was de Amerikaanse Carrie Job met Everyone Needs a Little. En de tekst zegt dat ieder mens behoefte heeft aan vrede, hoop, rust en liefde. En het lied nodigt mensen die moe, gebroken of ontmoedigd zijn uit om hun kracht en troost te zoeken bij God. En daarvoor was het podium voor Charlotte Jordaan met Niemand is als u. Het is weer tijd voor het gebedsmoment. Het zal je niet ontgaan zijn, Europa staat in brand. En vanwege de enorme droogte zijn er bosbranden en die kosten zelfs mensenlevens. De natuur heeft het zwaar. En daar spelen wij, mensen, een centrale rol in. En daarom wil ik vanmorgen bidden. Bid je mee? Trouwe God, wij komen tot u met een bezwaard hart. We zien de bossen branden, de aarde uitdrogen en de gevolgen van een klimaat dat uit balans raakt. Wij rouwen om alles wat verloren gaat. Bomen, dieren, leefgebieden en de veiligheid van mensen. U hebt ons de aarde toevertrouwd als een kostbare gave. Toch erkennen wij dat we daar niet altijd zorgvuldig mee zijn omgegaan. Door onze keuzes, onze hebzucht en onze onverschilligheid hebben wij vaak meer genomen dan gegeven. Vergeef ons waar wij tekort zijn geschoten in onze zorg voor uw schepping. Wij bidden voor alle die getroffen zijn door bosbranden, droogte, hitte en andere gevolgen van klimaatverandering. Bescherm hen die hun huis, hun werk of hun geliefde bedreigd zien. Geef kracht aan brandweerlieden, hulpverleners en iedereen die zich inzet om levens te redden en schade te beperken. Verander ook ons eigen hart. Leer ons eenvoudiger te leven, bewuster om te gaan met wat u ons geeft en verantwoordelijkheid te nemen voor de wereld die wij delen. Help ons niet alleen te bidden, maar ook te handelen in liefde voor onze naasten en in zorg voor uw schepping. Laat midden in alle zorgen uw hoop zichtbaar worden. Breng nieuw leven waar verwoesting is. Herstel waar schade is aangericht. En laat ons blijven vertrouwen dat u uw schepping niet loslaat. Dit bidden wij u in de naam van Jezus. Amen.

Dat was Elise Manna, die zich liet inspireren door die enorme hit van Simon & Garfunkel uit de jaren 70, Bridge Over Troubled Water. En ze gaf er haar eigen Nederlandstalige draai aan. En ze noemde het Brug Over Woelig Water. Daarvoor hoorde je nog Martijn Buwalda met een nummer over koningin Esther. Het heet ook Esther. Martijn bezingt hoe het leven soms vol toevalligheden lijkt, maar dat er, als je goed kijkt, dat het wel eens deel kan uitmaken van een groter plan. Hiermee eindigt ons samen zijn op het Kerkplein, radiovrienden. We gaan op naar het nieuws van 10 uur. Daarna hoor je de kerkdienst. Ik wens je in alle opzichten een prachtige zondag toe en ik meld mij aanstaande maandagavond weer bij het programma Wens. Dat mag ik ook de komende week nog presenteren tussen 7 en 8 iedere avond. Het verzoekplatenprogramma. Wil je een plaat aanvragen? Het kan. Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens. Goed, ik neem afscheid. Tot aanstaande maandag of anders tot volgende week zondag bij een nieuwe aflevering van Het Kerkplein.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In natuurgebied Herperduin in Brabant houdt de brandweer een stuk bos in de gaten. Daar was vanochtend vroeg een grote brand en die was snel onder controle, maar het vuur kan altijd weer oplaaien. Er stond een stuk van 100 bij 150 meter in de fik en er kwam veel rook vrij. Die trok richting Berchem en Os. In een provincie in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen. Daar woedt al sinds vrijdag een grote natuurbrand en 20.000 mensen zijn geëvacueerd. Een deel van het gebied heeft geen stroom. Op het Indonesische eiland Java is een nationaal park voorlopig gesloten vanwege natuurbrand die daar al dagen woedt. De 14-jarige jongen die vrijdag een bloedbad aanrichtte op zijn school en eerst zijn opa en oma doodschoot, was al langer bezig met

0: wapens en geweld, blijkt uit politieonderzoek. Hij nam al eens een balletjespistool mee naar school en keek naar gewelddadige filmpjes. Bij zijn actie kwamen 8 mensen om, de jongen pleegde zelfmoord. Dan het weer van Weer Online. Een zonnige en warme dag, 27 tot 32 graden in het zuidoosten. Trek ook wat sluierwolken over en er staat maar weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Groot Nieuws Radio Verkeer.
2: ANWB.
3: Er staan files op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zwijndrecht en Knopend Ridderkerk is de vertraging 10 minuten. A27 Breda richting Utrecht voor Noorderloos een kwartier. En op de N310 Arnhem richting Elburg tussen Afrit Schaarsberg en Otterlo 20 minuten extra reistijd.
2: Welkom in de kerkdienst met Thijs Noorland.
1: Het christelijke radiostation.
4: Een hele goede zondagmorgen. Deze zomer gebruiken we om een prekenserie van dominee Wietse van der Hoek opnieuw te beluisteren. 7 weken lang neemt hij ons mee door Openbaring 2 en 3... waarin de brieven aan de 7 gemeenten centraal staan. Het zijn oude woorden gericht aan concrete kerken, met een boodschap die ook vandaag nog verrassend actueel is. Wat zegt Jezus tegen de gemeente en waartoe moedigt hij ons aan? De derde brief is de brief aan de gemeente van Pergamum. Die wordt aangespoord om stand te houden en geen compromissen te sluiten. We vinden die brief in Openbaring 2, vers 12 tot en met 17. Voordat we die gaan bestuderen, biedt aan jou het woord om deze dienst te beginnen, om ons ook te helpen onze harten op de Heere God te richten.
5: Ja, laten we stil worden voor de Heere God en hem ook in ons hart uitnodigen. En weten dat we met de Kerk van alle Eeuwen mogen belijden dat onze hulp is in de naam van de Heere. Hij is het die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Hij is het die altijd trouw houdt. En hij is het die niet loslaat de werken van zijn handen. En hij groet jou en mij vanmorgen, iedere zoals iedere dag, met zijn genade, zijn vrede en zijn goedheid. We weten dat die afkomstig zijn van God de Vader, door Jezus de Zoon en door de Heilige Geest. En in die kracht willen we ook deze dienst opdragen. Amen.

0: Mooi lied waar ook wordt uitgezongen waar we onze hulp van moeten verwachten. Mijn hulp is van de Heer. Psalm Project was dit met hun versie van Psalm 121. Daarvoor de opwekking bent met Heer, ik roep vanuit het dal. En Kees Kainoort die begon met Hoe groot zijt gij. Een heerlijke klassieker in een nieuw jasje. De brief aan de gemeente van Pergamum, die gaan we bestuderen. En die vinden we in Openbaring 2. We lezen vers 12 tot en met 17.
1: Derde brief aan Pergamus. En schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamus. Dit zegt hij die het tweesnijdende, scherpe zwaard heeft. Ik ken uw werken en weet waar u woont. Namelijk waar de troon van de Satan is. U houdt vast aan mijn naam. En u hebt het geloof in mij niet verloochend. Zelfs niet in de dagen van Antipas, mijn trouwe getuige, die gedood werd bij u, waar de Satan woont. Maar ik heb enkele dingen tegen u. Namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden aan de leer van Biliam, die Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen, opdat zij afgodenoffers zouden eten en hoererij bedrijven. Zo hebt u er ook die zich houden aan de leer van de Nicolaïten, en dat haat ik. Bekeer u. En zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal ik tegen hen oorlog voeren met het zwaard van mijn mond. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Aan wie overwint, zal ik van het verborgen manna te eten geven. En ik zal hem een witte steen geven, met op die steen een nieuwe naam, die niemand kent dan wie hem ontvangt.

0: De vreugde van u, dat is mijn kracht, Marcel en Lydia Tsiemer. We gaan ons verdiepen in de gemeente van Pergamus. En dat is een gemeente die er een beetje half-half vanaf komt. Er gaan dingen goed, maar er is ook aansporing om stand te houden. We luisteren naar de verkondiging van Wietse van der Hoek.
1: Ja, beste luisteraars, broeders en zusters, Pergamus. We hebben al twee brieven behandeld in de afgelopen weken. Namelijk Efeze, de economische hoofdstad aan zee. Smyrna, de bestuurlijke hoofdstad. We komen vandaag bij Pergamus, de religieuze hoofdstad. En bij Efeze maak ik de vergelijking met Amsterdam. Bij Smyrna maak ik de vergelijking met Den Haag. En vandaag maak ik de vergelijking met een boottochtje richting Dover. Misschien heb je het wel eens gedaan, traditioneel nog niet met de tunnel, maar met de boot naar Engeland. Ik ben er vaak geweest vanwege familie die daar woonde. En dan pakten we vaak de boot, een heerlijk rustmoment. En dan vaar je weg uit Calais. En al na 20 minuutjes zie je dan in de verte, als de zon een beetje schijnt, die prachtige witte klif rotsen van Dover, de krijtrotsen. En als je dan aankomt met de auto, dan moet je direct steil omhoog naar een enorme hoogte om vervolgens op de weg naar Canterbury en Londen te komen. Nou, deze aankomst valt heel erg te vergelijken met de aankomst in Pergamus. Veel mensen kwamen met de boot aan land. En als je dan op zee voer, dan zag je een enorme façade, een grote berg. Je kon dan aanleggen via een wandelpad van geloof, een soort pelgrimsroute, een kapellenpad, zoals je dat ook wel eens in Zwitserland hebt, liep je naar boven naar de religieuze stad Pergamus. Dat ligt voor de kust bij Lesbos. Een wandeling die spiritueel beleefd werd, zou je bij hen kunnen zeggen. Die letterlijk en figuurlijk tot grote hoogte gebracht werd. En onderweg werd het dan steeds drukker met een kermis van allerlei kraampjes, stalletjes, tempeltjes gevuld met poedertjes, zalfjes. Je kon wijn kopen en allemaal artikelen die vooral goed waren voor de gezondheid en voor jouw welzijn. Je zou bijna kunnen zeggen, deze stad draait om feel good. Het goed voelen. Er stond een enorme bibliotheek met 200.000 boeken. Het was een stad ook met 200.000 inwoners. Maar deze stad heeft volgens de Heer Jezus in onze schrift de bijnaam dat het de stad is waar de Satan woont. Dat vraagt natuurlijk om een uitleg. Nou, die is niet zo heel ingewikkeld. Want deze stad stond vol met cult. Occult, letterlijk. De troon van Satan werd zichtbaar in de hoeveelheid tempels. De tempel van Dionysus, de god van de wijn. De tempel van Athena, de god van de liefde. De tempel van Zeus, de god van de macht. Maar waar deze verwijzing naar is, is vooral de tempel van Asclepius. De god van de genezing. De Asclepius kennen wij nog. Dat is een slang om een stok heen. En vooral op onze ambulances zie je dat teken van deze god nog steeds zichtbaar. De Esculaap noemen wij dat. En dat embleem wordt ook in onze tijd nog steeds gebruikt. Maar het is een verwijzing naar de afgod Asclepius uit de Griekse godenwereld. En deze god van genezing had een enorme tempel met als kenmerk dat het overal slangen te zien zijn. De bijnaam van deze Asclepius is Soter, zaligmaker, redder. Het bijzondere zelfs is dat deze tempel bewaard is gebleven en nog steeds in volle glorie te zien is in het grote museum in Berlijn. In Berlijn kun je deze tempel nog steeds bezoeken. En dan zie je ook dat er meer dan 600 slangen verwerkt zijn in het enorme bouwwerk. Jezus zegt, ik weet waar u woont. Ik ken uw werken en ik weet waar u woont, waar de troon van Satan is. Je kunt het begrijpen in deze context van deze stad, wat deze mensen moesten meemaken. Jezus kent deze slang maar al te goed. Het is de grote verleider, de tegenstander van God die zegt, kom maar bij mij, ik zal jouw welvaart, genot en geluk geven. Niet in het donker, maar juist aantrekkelijk. Ik zal je verwennen, ik wil je geluk geven op alle terreinen. Lichamelijk, seksueel, emotioneel, financieel. Al deze tempels bij elkaar in Pergamos waren verworden tot een verderfelijke feel-good maatschappij, die zich gevormd had tot één groot wellustig kuuroord, waar het hele leven draaide om welzijn en de gelukkige mens. En de goden van de wijn, liefde, macht en genezing zouden je daar van harte bij helpen. Het kost je natuurlijk wel wat. Het kost je alles. Je geld, je lichaam, je eer, je liefde, je huwelijk, je veiligheid, het leven van anderen, want het draait toch om jou. Alles mocht het kosten voor deze feel-good maatschappij. Deze egoïstische maatschappij waar buigen voor de slang alles was wat de Satan wilde. Nee, het is niet vreemd dat de Heer Jezus hier zegt: ik weet waar u woont, daar waar de Satan woont. Maar midden in deze stad is ook een gemeente. We weten weinig over het ontstaan van deze gemeente. Wordt weinig genoemd, ook niet in de andere brieven, wanneer en door wie gesticht. Maar wat we wel weten, is wat de Heer Jezus ook zegt. Dat er een voorganger geweest, die heette Antipas. En van Antipas weten we uit de tradities dat dit de voorganger was van de gemeente in Pergamum. Hij werd gearresteerd naar het getuigen over de Heer Jezus in deze stad. In deze stad waar allerlei tempels waren, was uiteraard geen plaats voor de gemeente van de Heer Jezus Christus. En deze Antipas werd beleefd als een zeur, als een luis in de pels, als een kritisch iemand die juist de mensen weghield van de tempels. En dat kostte natuurlijk de opbrengst. Daar ging het geld ervan door. Deze Antipas weten we van dat hij is gearresteerd naar het getuigen over Jezus. Hij is in een koperen vat gestopt en dat vat is gevuld met water en vuur. En hij is verhit en levend gekookt totdat hij stierf. En dat vat zag eruit als een stier. Beelden die in Openbaring verder ook voorkomen. En Jezus prijst de gemeente. U houdt vast aan mijn naam. U hebt het geloof in mij niet verloochend, zelfs niet toen dit met uw voorganger gebeurde. De gemeente wordt geprezen om haar trouw. Ik spreek hier, zegt de Heer Jezus. Dit zegt hij die het tweesnijdende scherpe zwaard heeft. Hij die het middel is in de strijd tegen Satan. Het tweesnijdende zwaard is ook datgene wat aan het eind van het boek van Openbaring weer terug zien komen. Het middel tegen de Satan. Het woord van God. Het woord waarin de eindoverwinning wordt gehaald. Ik heb op u voor en ik heb enkele dingen tegen u. Nou, we hebben net al gezien wat we lezen, waar de Heer Jezus iets voor heeft op deze gemeente. De blijdschap over de gemeente is over de vasthoudendheid, een vast geloof. Geen verloochening, zelfs niet onder druk. Een vasthoudendheid die geprezen werd. Maar in vers 14 en 15 wordt duidelijk wat het probleem was in deze gemeente. Mensen in de gemeente die zich houden aan de leer van de Nicolaïten en de leer van Biliam. Die leer van de Nicolaïten wordt ook al genoemd in de eerste brief van Efeze. En er wordt van gezegd, dat haat ik. Nou ja, ik kan natuurlijk een hele preek houden over wat dat allemaal is. Maar wat deze leer inhoudt, we weten het niet precies. Maar uit de context kunnen we het halen. Je zou het kunnen samenvatten als alles is liefde. Alles is goed te praten. Alles wat jij voelt is prima. Als het goed voelt, dan is het goed. Dat is een beetje wat het inhoudt. De leer van de Nicolaïten, die is misschien wat minder bekend, maar de leer van Biliam laat hetzelfde zien. Geloof is een geestelijke zaak, alles is liefde en genade, en het maakt niet meer uit wat je doet, want Jezus is toch voor je zonde gestorven. Die leer kreeg ingang in de gemeente. En wat werkte het uit dat gemeenteleden meededen met seksueel getinte offerfeesten? Ze geloofden niet in de goden, maar ach, christenen moesten ook leuke mensen zijn. Dus dan doe je toch mee. Het maakte niet uit. Je zonden waren toch vergeven. En op seksueel gebied was er ook wel vrijheid. He? Je mocht best genieten van vrije seksualiteit buiten het huwelijk. En ook met niet-christenen. Want ja, het maakte dan toch niet uit. Want alles was vergeven. Als het liefde is en het voelt goed, Prima, vrijheid in Christus was dan het argument. Alles was genade, God heeft het vergeven, het draait toch om de liefde. Maar de leiding van de gemeente wordt hier aangesproken. U hebt daar mensen. Dat is wat vers 14 zegt. U hebt daar mensen in uw gemeente. Er was klaarblijkelijk geen tucht. Men vond het wel prima. Want ja, stel je voor dat we onze jongeren verliezen. Stel je voor dat we voor liefdeloos worden aangezien. Stel je voor dat de maatschappij ons voor gek verklaart. Bijzonder is, in de gemeente van Efeze werd aangesproken op een tekort aan liefde, waar de gemeente Pergamus wordt aangesproken op een teveel van, met name, verkeerde liefde. Liefde zonder waarheid, waar in Efeze waarheid was zonder liefde. En het beeld wat er verder wordt gebruikt is het beeld van Biliam. Een verhaal uit het Oude Testament wat beschreven wordt in nummer 21 tot 25. Even heel kort gezegd, even kort bijhalen. Koning Balak. Koning Balak wil kijken hoe hij de kracht van Israël kan breken. Nou, dan huurt hij een waarzegger in, Biliam. En die zegt, Biliam, je moet het volk gaan vervloeken. Nou, Biliam gaat het proberen, maar vervloeken, dat heeft geen zin. God is veel te sterk voor dit volk. Dit kan niet, het is onmogelijk. Maar koning Balak wil de kracht van Israël breken. Nou, als hij de God niet van Israël kan breken, dan heeft hij een ander trucje. De ziel van het volk breken. Vervloeken heeft geen zin, want God heeft een verbond met het volk. Deze God is trouw en laat niet los. Dus, zegt Biliam tegen Balak, een ander idee. Organiseer een heel aantrekkelijk feestje. En daar komt het struikelblok naar voren. Er wordt een groot feest aangericht voor Baal. Prachtige vrouwen komen, het lekkerste drinken, de meeste alcohol. Het feest is compleet. Eén grote verleiding. En de samenvatting lezen we in nummer 25. Israël verbleef in Sittem en het volk begon hoererij te bedrijven met de dochters van Moab. Zij nodigden het volk uit bij de offers aan de goden. En het volk at en boog zich neer voor hun goden. En zo ontbrandde de toren van de Heer tegen Israël. Dit voorbeeld wordt hier aangehaald. Het is een voorbeeld wat actueel is, waar een groot gevaar voor de gemeente van toen en de gemeente van nu duidelijk wordt gemaakt. Verleiding in onze maatschappij. Verleiding toelaten. Niet zeggen omwille van de lieve vrede. Niet zeggen omdat we het vooral leuk en aardig moeten houden. Maar het vergif is binnengekomen. Als wij kijken in de samenleving om ons heen, zijn het niet de tempels van toen, maar de hedendaagse tempels die om ons heen staan. Alles schreeuwt om aandacht. Alles zegt heb mij lief, koop mij. En de feel-good maatschappij is vandaag duidelijk zichtbaar. Het feel good vraagt van ons en eist van ons. En dan moet je sterk staan. En als dan de gemeente de plek is waar voorzichtig de feel good maatschappij binnen mag komen, moet je je afvragen of je goed bezig bent. De Heer Jezus is duidelijk en komt met zijn eigen woord aan. Het woord, het tweesnijdende scherpe zwaard. En laat zien, wat is licht en wat is duister? U hebt er onder u die dit doen. U hebt er die onder u, vers 15, die zich houden aan de leer van de Nicolaïten. Ik haat het. De oplossing? Twee woordjes, vers 16. Bekeer u. Bekeer u. Precies hetzelfde als ook in Efeze wordt gezegd. Draai je om. Kijk in het andere licht. En zo niet, ik kom bij u en ik zal oorlog voeren met het woord. Het is vergif. Blijf er vanaf. Hoor je de Heer Jezus zeggen, hou de gemeente zuiver met waarheid, niet met dwaling. Ja, de liefde moet er zijn. Ja, de liefde is nodig, zoals ook lazen in Efeze. Maar liefde zonder waarheid is leeg, is inhoudsloos, is draaiend op wat we prettig vinden en wat we leuk vinden. Nee, velen van ons zullen dit herkennen in je eigen leven, hoe moeilijk het ook is. Maar uiteindelijk zegt hier ook de Heer, wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeente zegt. Drie dingen worden duidelijk gezegd. Ik kom spoedig bij u. Ik zal oorlog voeren met het zwaard. Maar uiteindelijk ook de beloften zijn duidelijk. Ik zal hem van het verborgen manna te eten geven. Het manna is wat uiteindelijk ook in de Heilige der Heiligen staat. Dat is uiteindelijk wat God zelf geeft. Zoals in Matteüs 4, vers 4 staat: de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Het levend manna, datgene wat God geeft, datgene wat het tweesnijdend scherpe zwaard brengt. De consequenties van niet in die tempels komen, niet meedoen, is dat je nergens toegang tot had. Maar de witte steen is het antwoord. Want de witte steen was in de Romeinse tijden een teken van een toegangsbewijs. Het was een soort kaartje voor een feest of een bijzondere maaltijd. Hier wordt gezegd: ik zal een witte steen geven. Met op die steen een nieuwe naam geschreven, dan niemand die niemand kent dan wie hem ontvangt. Zou de witte steen de verwijzing kunnen zijn naar de toegang tot de bruiloft van het Lam, tot het koninkrijk van God, waar Jezus regeert. Dat is voor de overwinnaars. Dat is zij die eten van het levende manna, het woord van God. God geeft ons de toegang. En uiteindelijk vraagt het bij ons, ook in onze gemeente, een geest van onderscheid. Hoe ga ik om met de keuzes in mijn tijd? Wat is de basis van de keuzes? En hoe weersta ik de modus van iedereen doet het, dus waarom ik niet? Het voelt toch goed? Laten we leren van deze brief. Want ook wij leven niet in de stad van Zeus als Klepius. Want daar leven we maar misschien wel in de stad van Boeddha en Wodan en Mammon. Daar waar ook de Satan kan wonen. En het is een gevaarlijke buurman. Het woord van God helpt ons om overeind te blijven. Een onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Het woord van God laat zien wat goed en duister is. We moeten ook niet tegen gaan preken, maar juist pro-Christus. Niet tegen het kwaad, maar juist ook uitleggen: wat is het goede? Wat hebben onze kinderen nodig? Wat heeft de gemeente nodig? En weet en vergeet niet, God strijdt voor ons. Hij heeft het scherpe zwaard in handen. Aan hem is de overwinning. En dat is ook wat te zien aan het eind van de openbaring, als alle dingen duidelijk worden. Laten we vasthouden. Laten wij horen wat de Geest tot de gemeente zegt. En blijf bidden om de geest van onderscheid. Wandel in liefde en wandel in waarheid. Amen.

0: twee.
1: Gebed om kalmte, gezongen door Irma Diem. Wat doet ze dat toch prachtig. Ja, Wietse, we gaan nog doorpraten over jouw preek naar aanleiding van het gedeelte dat we lazen, de brief aan de gemeente van Pergamus. Twee dingen waar ze voor worden gewaarschuwd, die als je het zo uitlegt ook wel weer verrassend actueel zijn. Dus je denkt, er is ook niks nieuws onder de zon, waar we dus ook alert voor moeten zijn.
2: Ik denk dat daarom ook die actualiteit van de brieven van vandaag. Dit is natuurlijk een adagio wat we vandaag natuurlijk allemaal horen. Het inclusief denken in alles. Waar we elkaar niet de maat mogen nemen. Maar jouw keuzes zijn jouw dingen. En als jij er goed bij voelt, dan is het goed. En dat is iets wat je natuurlijk vandaag de dag heel om je heen ook ziet gebeuren. En als ik jou zou aanspreken, wordt dat gezien als vaak als moralistisch of als wetties of noem maar op. Ja.
1: En dat gevoel zo'n belangrijke plek inneemt. En we zeggen dat ook wel eens tegen elkaar van, ja, maar wat voelt nou goed? Als iemand bijvoorbeeld een keuze moet maken, is dat zorgwekkend dat het zo in ons is gekomen?
2: Nou ja, als gevoel je meetsnoer is, wordt het wel een lastige. Ik kan jou een hele doos bonbons geven. Die kan je opeten. Hartstikke lekker. Dat is echt niet goed voor je. Weet je, het voelt misschien heel goed hoor, dat moment. Maar het is niet goed voor je. Weet je, dat zijn misschien een beetje een apart voorbeeld. Maar dat is natuurlijk wel een beetje hoe het werkt. Satan verleidt ons met dingen die zich voordoen als het licht. Die zich als goed voordoen. Die ook vaak altijd anticiperen op onze zwaktes. Wat we nodig hebben, waar wij denken geluk vandaan halen. Meer geld, meer succes, meer aandacht, meer shine. Het wordt heel makkelijk gezegd. En ook in de christelijke wereld hoor, worden teksten erin misbruikt. Hoe vaak ik niet de tekst aangehaald worden, sta op en schitter. Jesaja 60, schitterend beeld over de opstanding van Israël. Daar gaat het tenslotte voor rekening over. Maar die wordt gewoon vrolijk toegepast. Wordt zelfs op ansichtkaarten gezet. Ja. En elkaar toegesta op en schitter. Shine in je leven.
1: Ja. Ja,
2: sorry, maar ik wil er toch mijn vraagtekens bij zetten.
1: Ja.
2: Ik geloof niet dat het woord is wat dat daar zegt. Het wordt gezegd tegen Israël. Als de Heer met ze is, dan zal hij ze doen opstaan. Maar het wordt heel makkelijk elkaar toegezegd van, ja, maar sta op en schitter. Nou ja, en er worden allerlei teksten aan verbonden. Ik vind het gevaarlijk als we zo op die manier de Bijbel gaan interpreteren en zo makkelijk dingen zeggen. Of ook het tekst verderop, Jeremia. Ik heb uw geluk voor ogen, niet uw ongeluk. Nou, als ik dat boven mijn bed hang en iedere dag daarmee wakker word, dan heb ik God als butler inmiddels geïntegreerd in mijn gedachten. Want hij heeft toch mijn geluk voor ogen. Dat deze tekst iets zegt over Israël. En als je de context leest, wil je die tekst nooit meer boven je bed hebben.
1: 70 jaar ballingschap.
2: Ja,
1: ja,
2: ja. De hele context wordt dan weggelaten. Als we zo gaan knippen en plakken met bijbelteksten,
1: ja,
2: dan kan ik God tot een heerlijke butler maken.
1: Nou ja, en we kunnen ook nog eens een keer de Gods geest erop plakken. Hè? Want ik bid om leiding, dus dit voelt goed. Dat zou wel de geest zijn die me dat ingeeft.
2: Ja, dat is natuurlijk een hele enge conclusie. Het voelt goed, dus het zal van de geest zijn. Hier wordt zo duidelijk. Het kan wel eens zo zijn, laat ik het ook eerlijk zeggen. Maar wat is ons toetsmiddel? Korinthe is duidelijk, de Bijbel is duidelijk. Ook hier, het tweesnijdend scherpe zwaard is het woord van God. Als ik denk dat iets goed is, dat kan. Het kan ook goed zijn. Dan hoor ik dat te checken aan het woord van God. Klopt mijn gedachte met het woord van God? En zo controleer ik of het ook goed is.
1: Hmm.
2: En als dat zo is, dan is het zo. Maar dan wel graag ook in de goede context gelezen. Binnen de grote rode draden van de Bijbel.
1: Dat is wel zo moeilijk. Hè? Want als je dan gaat zoeken bij een bepaalde tekst, wat wordt hier nou mee bedoeld? Dan komen er ook zoveel verwarrende uitleggen voorbij. Dat je denkt, ja, waar moet ik me nou aan vasthouden? Wat is nou de waarheid?
2: Nou, ik denk sowieso is het belangrijk om altijd te bedenken, de grote rode draden door de Bijbel heen is het heilsplan van God. Het grote mysterie, wat Paulus het ook over heeft, is dat God redding biedt voor deze wereld. Zijn plan in het Oude Testament is aan Israël getoond. Israël is niet afgedaan met nieuw, met net zo goed een plek. De hele wereld vindt haar heil in Christus. En het doel, dus ook denk ik, waar ook de catechismussen mee aankomen, de Westminster is dat zelfs helemaal in het begin staan, is het doel van de mens is God verheerlijken. Als de keuzes die ik maak, is mijn check dan vaak, is dit God verheerlijkend wat ik doe? Wat ik opeis, wat ik vraag in mijn gebed, maar ook hoe ik de dingen interpreteer. Heel de schepping zal uiteindelijk, het eind van de openbaring ook, leiden tot één grote verheerlijking van het Lam op de troon. Lees Openbaring 4, Openbaring 5, Openbaring 7, Openbaring 11. Hè, waar iedere keer de lof aan God wordt. Waardig is het Lam die zijn leven aan ons heeft gegeven. Dat is de doelstelling van je leven. En dat heeft Satan willen leggen door waardig is de mens.
1: Hmm.
2: Waar ten diepste in doorklankt, waardig is het beest.
1: Ja.
2: Laten we eerlijk zijn.
1: Ja.
2: De grote missie is altijd checken, is het tot eer van God wat ik doe? En de grote rode draden van de Bijbel helpen ons erbij. Als je ieder detail van een Bijbelvers, ja, dan lukt dat niet. Daar zie je ook dat een tekst als sta op en schitter makkelijk op jezelf wordt toegepast. En als het leven nou even niet schittert, zijn we weer boos op God wat hij nou weer heeft aangericht. En waarom ziet u mij niet? Laten we heel eerlijk zijn.
1: Ja.
2: Dat soort losse tekstgebruik kan heel je geloofsleven verwoesten.
1: Ja.
2: Laat ons bij de grote lijnen blijven. Ook samengevat in het apostolicum, die ook ons niet voor niets gegeven zijn. Hè? Waar duidelijk de rode draad van de Bijbel weergegeven wordt. De catechismus kan je er zelfs nog bij helpen. Bij allerlei uitspraken. Denk ook aan Hebreeën 11, de geloofsgetuigen. Zij laten allemaal zien dat het leven geen feestje is.
1: Hmm.
2: Dat ze vertrouwen op datgene wat voor hen ligt zonder het te zien. Niet feel good is het antwoord op alles. Nee, feel good komt nog wel. Straks het Nieuwe Jeruzalem.
1: Prachtig.
2: Echt goed voelen.
1: Je begint gewoon weer opnieuw te preken, Wietse.
2: Ja,
1: het ligt je na aan het hart. Dat is mooi om te zien. En nog één dingetje, want we zijn al lang aan het kletsen. Wat me nog opviel, je zei dit is eigenlijk een spiegel van Efeze.
2: Ja.
1: Daar was het precies andersom dan in Pergamos. In Efeze werd er gezegd, als het niet verandert, dan kom ik en neem ik de kandelaar weg. Hier zegt hij, als het niet verandert, dan kom ik en ga ik oorlog voeren. Dat is nogal een verschil.
2: Ja, het is interessant dat het is denk ik niet het tegenover of een andere behandeling dat we door de brieven heen dat wat je erin wil zien is Gods passie voor de gemeente. He, weet je, hij is echt herder. De herder gooit soms een steen naar zijn schapen of een kluit met klei. He, ik kom uit Drenthe, daar heb je dat ook van die schepjes waar ze die schaapsherders op de Ruinerwold en de Ruinerweide dat doen om de schapen terug te keren. En dat zijn verschillende steentjes. He, soms is het inderdaad de kandelaar. Hier wordt weer gezegd, het woord van God. In andere brieven zijn er andere manieren waarin het weer... hoe het komt, de ijzeren staf wordt ook genoemd in de volgende brief. Thyatira, nou, enzovoort. He, dus God heeft verschillende middelen ook... waar hij een liefdescoorden de gemeente trekt. Het is niet zijn wil om de gemeente kapot te maken, nee... Hij wil ze erbij houden. En daar heeft hij verschillende vormen voor. Zoals ook verschillende vormen van tucht hier toegepast worden. Ja.
1: Kijk, dat is alweer verhelderend. Dankjewel voor de uitleg van vandaag. Wil je met ons bidden?
2: Ja. Vader in de hemel, wij danken u voor uw heilig woord. Wij danken u, Heer, dat u dat heilig woord aan ons gegeven heeft. Heer, wat opgeschreven is, Heer, door de apostelen. Heer, en ook door de geschiedenis van Israël heen. Heer, het is het woord wat we in onze handen krijgen, Heer, waarmee we mogen strijden. Waarmee u voor ons strijdt. Dank u wel dat dat woord van God ons inzicht geeft in goed en kwaad. In licht en duister. Vader, dank u wel dat u de gemeente daarmee helpt. Heer, om staande te blijven in een wereld waar zoveel aan ons getrokken wordt. Heer, waar zoveel stemmen klinken die ons willen pleasen. Die ons willen trekken, die ons aan willen lokken. Vader, we zijn er allemaal gevoelig voor. Heer, het is zo makkelijk om de brede weg te bewandelen... waar het gaat om ons comfort, om ons heil, zodat wij gelukkig worden. Vader, behoed ons daarvoor. Behoed ons, Heer, voor ook vandaag alle stemmen die klinken. Maar zoals het lied in Opwekking ook zingt... Heer, wij willen horen uw zachte stem. Doe andere stemmen in ons zwijgen. Vader, want... Uw stem is de stem van eeuwig leven. Het heil wat ons gebracht heeft. Uw stem die sprak het is en het was. En ook aan het eind van de tijden zal zeggen het is en het zal zijn. Vader, dank u dat u de eeuwige bent. Leid uw gemeenten, Heer, ook in het volharden. In de juiste keuzes. In het hanteren van het woord van God in prediking en onderwijs en opvoeding. Maar ook in het vermanen van elkaar. Opdat we allen op de goede weg blijven wandelen. Vader, want allemaal zijn we ontvankelijk voor die andere stemmen. In onze zwakke momenten, Heer, vallen we. Maar u wilt ons oprichten. Uw gemeente zuiver houden in liefde en waarheid. Dank u wel dat u de bron van waarheid en de bron van liefde bent. Zodat ons heil alleen bij u ligt. Geprezen bent u tot in eeuwigheid. Amen.

En zo werd ons de zegen van de Heer toegezongen door Sela. Ga ook onder die zegen van de Heer Jezus die bij ons is, die ons aanspoort en bemoedigt. En laat je vullen door zijn Heilige Geest in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ontvang zijn vrede, ontvang zijn liefde, om die uit te delen aan de mensen die op je pad komen.

0: Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het nachtelijk gebiedsverbod in de Rotterdamse wijk De Esch lijkt te werken. Waar eerder de rust werd verstoord door onder meer straatraces en drugsgebruik, is het nu stil. Bewoners zeggen tegen de NOS dat ze voor het eerst in jaren weer goed slapen. Het verbod ging 2 weken geleden terug in en geldt voorlopig tot half oktober. Slachtoffer van de dodelijke schietpartij in Den Haag gisteren en de verdachten waren bekenden van elkaar, dat zegt de politie. Het schieten gebeurde in het huis waar de vrouw woonde. De man vluchtte en werd even later in een ander huis aangetroffen. Tijdens de schietpartij waren er ook 3 kinderen in het huis. De hitte en aanhoudende droogte in Europa kunnen de economie een flinke knauw geven, blijkt uit een rapport van Triodos Bank. Zo heeft de transport last van de lage waterstanden in rivieren en kunnen energiecentrales door gebrek aan koelwater minder stroom opwekken. Door het extreme weer gaan ook veel prijzen omhoog, zegt de bank. Dan het weer van Weer Online. Zonnig en in het binnenland tropisch warm. In het zuidoosten kan het 32 graden worden. In de rest van het land minimaal 27 graden. Er hangen ook wat sluierwolken en er staat weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. De A12 Arnhem richting Duitse grens. Daar staat een file voor de Duitse grens. De vertraging is 10 minuten.

0: minuten. De N59 Sierikzee is in beide richtingen dicht na een ongeluk. De omleidingsroutes zijn U15 en U16.
1: Dit is het Worship Weekend.
2: Het christelijke radiostation.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Groot Nieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De Rotterdamse wijk De Es is 's nachts weer rustig sinds daar 2 weken terug een gebiedsverbod van kracht werd. Het werd ingesteld om wat te doen aan de straatraces, drugsgebruik en prostitutie die veel overlast gaven. Bewoners reageren opgelucht, meldt de NOS. Het verbod geldt tot half oktober en kan worden verlengd. Een jongen van 19 die deze week gewond raakte bij een vechtpartij in het Noord-Hollandse Enkhuizen is overleden. Hij zou zijn gestoken. Direct na de vechtpartij was al iemand opgepakt. Een tweede verdachte meldde zichzelf bij de politie. Beiden zitten vast. Een dag na een gewelddadige woningoverval in Helmond in Brabant zijn 2 verdachten opgepakt. Eentje is minderjarig. De 2 belden vrijdagnacht aan bij een echtpaar en toen de man opendeed kreeg hij meteen klappen. Het stel wist de overvallers weg te jagen. Na buurtonderzoek werden ze in Den Haag gevonden. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag in het binnenland tropisch met 30 graden of meer. In het noorden op de stranden is het iets minder warm. Het is zonnig met af en toe een stapelwolk. Morgen even wat minder heet. En tot zover het ANP nieuws.
0: Groot Nieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Staat een file op de A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen Rotterdam IJsselmonde en Knoppen Benelux is de vertraging 10 minuten. Dat komt door bergingswerkzaamheden. En in Zeeland is de N59 Sirooskerke-Zierikzee in beide richtingen dicht na een ongeluk. De omleidingsroutes zijn U15 en U16.
1: Zomer. Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Luister deze zomer naar spraakmakende afleveringen van Groot Nieuws van de Week. Over geloven en Gen Z.
1: Ze staan echt open, de open generatie wordt het ook wel genoemd.
0: Hoe blijf je als christenen in verbinding als je anders denkt over Israël en Gaza?
2: En zo van, ja, maar wacht, dat wil niet zeggen dat Netanyahu wie nu de gezalfde koning zal zijn. Nee, we weten wie de gezalfde koning is.
0: En je gaat mee naar het AZC in Ter Apel. Hoe ga je om met vluchtelingen in ons land?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In de haven van New York zijn een vrouw en een baby van 5 maanden omgekomen nadat een boot omsloeg. Het gebeurde vlakbij het Vrijheidsbeeld. 12 anderen op de boot, inclusief de kapitein, werden gered. Duikers vonden even later de vrouw en de baby in het water. Waardoor de boot omsloeg is nog niet duidelijk. Er is boven Nederland iets bijzonders te zien. Wie in de omgeving van de Veluwe omhoog kijkt, kan zomaar een grote zeppelin zien vliegen. Daarmee meten experts van de Wageningen Universiteit de luchtkwaliteit. Ze checken onder meer op fijnstof en CO2. Na de metingen gaat de zeppelin terug naar thuisbasis Duitsland. Nu voor komende week weer tropische temperaturen in de pen zitten, is de kans groot dat we opgaan voor een 5e regionale hittegolf. Morgen en dinsdag is het eventjes wat minder warm, maar eind van de week gaan we weer richting 35 graden. De teller begon op veel plekken gisteren al te lopen. Daar was het ruim boven de 25 graden. Dan het weer.

0: van weer online. Vanmiddag in het binnenland tropisch met 30 graden of meer. In het noorden en op de stranden is het iets minder warm. Het is zonnig met af en toe een stapelwolk. Morgen even wat minder heet. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
2: ANWB. Er staat file op de afsluitdijk op de A7, Friesland richting Noord-Holland. Bij Den Oever is de vertraging een kwartier. Verder file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Voor de Duitse grens ook 10 minuten extra reistijd.
3: Dit is het Worship Weekend.
1: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Groot Nieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it. Sarah Worship en Christian Verwoerd. Simpel liefdeslied. God.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In het Gelderse Wiegen is een natuurbrand uitgebroken. De brandweer is er al bij en de veiligheidsregio meldt dat er versterking onderweg is. Er staat in bosachtig gebied zo'n 200 vierkante meter in brand. En volgens de brandweer breidt het vuur zich uit. Mensen worden opgeroepen om niet te komen kijken. Bij het bestrijden van bosbranden boven de Amerikaanse staat Utah zijn 2 helikopterpiloten omgekomen. Dat meldt de gouverneur op X. Het gebeurde vrijdag al, maar toen konden hulpverleners ze niet bereiken. Waardoor de helikopters neerstort is niet duidelijk. In het Brabantse Engelen zijn vannacht protestborden vernield die aan het hek hingen bij een gepland asielzoekerscentrum, meldt Omroep Brabant. Komst van het AZC zorgt al een poos voor onrust. Zo werden pas geleden huizen van voorstanders beklad en ging er bij het oude politiebureau, waar het AZC in moet komen, een explosief af. Dan het weer van Weer Online. In het binnenland is het tropisch, 30 graden of meer. In het noorden en op de stranden is het iets minder warm. Het is zonnig met af en toe een stapelwolk. Morgen is het even wat minder heet. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: ANWB.
3: Er staan voornamelijk korte files vandaag, onder andere op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. Op de A76 Geleen richting de Duitse grens, tussen knooppunt Kunderberg en de grens, ook een kwartier vertraging. En een korte file op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je nu ook 10 minuten in de file.
1: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
0: Nieuw.
1: Chapel Worship.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben René Postma. Israël doet definitief niet mee met het nieuwe vredesplan van Amerika voor Gaza. President Trump kondigde vorige maand aan dat het erdoor was, maar premier Netanyahu weigert het leger terug te trekken, en dat is een van de voorwaarden. Hij zaaide eerder deze week al twijfel, en na kabinetsberaad is het nu officieel nee. Een grote natuurbrand in Zuid-Spanje komt steeds dichter bij Sevilla. De komende uren zijn cruciaal. Als de wind ongunstig draait, kan het zijn dat het vuur een rivier oversteekt. Er zijn al een paar honderd mensen geëvacueerd en er wordt geblust met vliegtuigen. Ook militairen helpen mee. De lage waterstand in rivieren dreigt in Roemenië de kerncentrale lam te leggen. Er kan geen koelwater meer worden opgenomen. Door rotsblokken op te blazen kan meer water de centrale bereiken. En ook zijn er bakken vol stenen in de Donau neergelaten om de waterloop te beïnvloeden. Het lijkt te werken. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het nog lang warm en er komt wat bewolking. Het koelt af naar een graad of 17. Morgen ook af en toe bewolkt. In het noorden en westen is het 22 graden, in het binnenland warmer. En dat was het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Er staan vandaag vooral hele korte files. Alleen op de A15 van Nijmegen naar Gorkum, daar heb je nu een kwartier vertraging bij Tiel, want daar is een ongeluk gebeurd.
4: Zomer. Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, ik ben René Postma. Dit jaar zijn al 1000 Nederlanders opgelicht via booking.com, meldt de Telegraaf. Het aantal slachtoffers is nu al 4 keer zo groot als vorig jaar. De nieuwste truc van oplichters is foto's stelen van makelaarsites en die aanbieden alsof het om een vakantiewoning gaat. In Wijchen in Gelderland is weer een natuurbrand uitgebroken. Er waren eerder al 2 kleine brandjes die vrij snel waren geblust. Even later ontstond ook brand op een plek daar dichtbij. En omdat er nog brandweerwagens in de buurt waren, konden die er snel heen. Een pijnlijk momentje tijdens een concert van K3 gisteren in België. Een invalster Klaasje Meijer kreeg een schoen tegen haar hoofd. Eerder was een schoen op het podium gegooid en daar hadden de meiden hun handtekening op gezet. Maar een volgende poging ging dus mis. Klaasje hield er niks aan over en kon er achteraf om lachen. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het nog lang warm en er komt wat bewolking. Het koelt vannacht af naar een graad of 17. Morgen ook af en toe bewolkt. In het noorden en westen is het 22 graden, in het binnenland warmer. En dat was het ANP-nieuws.
0: Groot Nieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Er staat alleen een korte file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten door grenscontrole.
4: Zomer. Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

voor de vroege ochtenduurtjes, voor het klaarstaan elke dag. Voor het biertje, de gesprekken, tot diep in de nacht. Voor je vragen, je antwoord, je blijven tot het licht wordt. Daarvoor wil ik zeggen, bedankt.

0: Je verwonderen door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben René Postma.

0: Gisteren een vrouw werd gedood, was de vader van haar kinderen. Of die nog een relatie met haar had, weet de politie niet. De kinderen waren in het huis toen het gebeurde. De man werd even later ergens anders aangehouden. Frankrijk onderzoekt de veiligheid van het kneedbare balletje Squishy. Laatst is er eentje ontploft in het gezicht van een jongen van 8. Hij had brandwonden. De Squishy wordt niet uit de handel genomen, zei de verkoper Smith's Toys eerder al tegen het AD. De Tour de France voor vrouwen is onderweg voor de slotetappe rond Nice. Ze rijden 4 rondjes, steeds over dezelfde bergpas. Demi Vollering draagt de gele trui. Als ze straks wint, is het de 2e keer. Puk Pietersen draagt de bolletjestrui van het bergklassement. En Lorena Wiebes de groene van het puntenklassement. Het weer van Weer Online. Vanavond komt er wat bewolking en het koelt vannacht af naar een graad of 17. Morgen af en toe bewolkt. In het noorden en westen is het 22 graden, in het binnenland warmer. En dat was het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
2: ANWB. Er staat alleen nog een korte file aan de Duitse grens op de A12 Arnhem-Duitse grens. Je hebt daar iets minder dan 10 minuten op onthoud. En op de N57 vanuit Zeeland is het druk. Van Middelburg naar Rotterdam tussen Port Zeelanden en Goede Reden ook 10 minuten vertraging.
3: Dit is het Worship Weekend.
1: Het christelijke radiostation.
3: Groot.

0: Groot Nieuws Radio draait 2 dagen lang het verzamelalbum van jouw geloof.
1: Door mijn beste vriend ben ik tot geloof gekomen.
2: Jezus is overwinnaar.
3: Het is eigenlijk gewoon een playlist van mijn geloof.
0: Dinsdag 25 en woensdag 26 augustus op de radio. Deel het verzamelalbum van jouw geloof nu via grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben René Postma. Ook de laatste natuurbrand in Wijchen in Gelderland is uit. Er waren er meerdere, allemaal vlak bij elkaar en in korte tijd. De politie denkt dan ook dat ze zijn aangestoken en is op zoek naar de dader. Mensen die iets verdachts hebben gezien, wordt gevraagd dat te melden. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen uit de verkoop gehaald.

gehaald. Ze kunnen niet garanderen dat ze veilig zijn om woensdag naar de zonsverduistering te kijken. Door de grote vraag naar brillen zijn er allerlei twijfelachtige producten op de markt verschenen. Bol heeft de eisen aangescherpt. Rusland heeft de Oekraïnse stad Kharkiv aangevallen. Een woongebouw van 4 verdiepingen werd geraakt. Er kwam 1 persoon om het leven en tientallen raakten gewond. Er wordt nog gezocht naar meer slachtoffers onder het puin. In Zaporizhia kwam een brandweerman om die was ingezet na een eerdere aanval op dezelfde plek. Het weer van Weer Online. Er komt wat meer bewolking en het

0: 17. Morgen af en toe bewolkt. In het noorden en westen is het 22 graden, in het binnenland warmer. En dat was het ANP Nieuws.
1: Groot Nieuws Radio Verkeer.
2: ANWB. Er staat nog een korte file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten.
3: Dit is het Worship Weekend.
1: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
1: Nieuw. Chapel Worship.

0: ANP-nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben René Postma. In Wiegen in Gelderland wordt een pyromaan gezocht. Er braken kort na elkaar meerdere natuurbranden uit. Ze waren vlak bij elkaar en daarom denkt de politie dat ze zijn aangestoken. Ze zijn geblust, maar door de droogte had het veel slechter kunnen aflopen. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen uit de verkoop gehaald. Het is niet te garanderen dat ze veilig zijn om woensdag naar de zonsverduistering te kijken. Door de grote vraag naar eclipsbrillen zijn er allerlei twijfelachtige producten op de markt verschenen. Bol heeft de eisen aangescherpt. Frankrijk onderzoekt de veiligheid van het kneedbare balletje Squishy. Laatst is er eentje ontploft in het gezicht van een jongen van 8. Hij had brandwonden. De Squishy wordt niet uit de handel gehaald, zei de verkoper Smith's Toys eerder al tegen het AD. Het weer van Weer Online. Er komt wat meer bewolking en het koelt vannacht af naar een graad of 17. Morgen in het noorden bewolkt en rond 22 graden. In het zuiden zonnig en warmer. 'S Nachts koelt het sterk af en dinsdag is het overal een stuk koeler. En dat was het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Er staat nog een korte file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten.
0: Elke avond vanaf 7 uur.
1: De mooiste kerk- en koormuziek.
0: Het christelijke radiostation.
1: GFM.

0: Loof nu de Heer, psalm 150 werd gezongen door het mannenkoor Canticum uit Gouda.
1: Hans van Vuren.
0: Een hele goede avond. Je luistert naar Groot Nieuws Radio. Dit is het Heerlijk Loflied, aflevering 852. Vanavond een gesprek met Martin Mans over de Urker Mans formatie die binnenkort een vervolg gaat geven aan de zomertour. En op de muziekstandaard ligt een lied dat is uitgekozen door Edith Post. Het heeft ook alles te maken met het kleinkoor ProMusic dat één keer per jaar concerten in Oostenrijk geeft. Nou, dat straks. Eerst naar muziek van het christelijk liederes mannenkoor Ichtes. En we gaan naar Wobrugge voor muziek van de Lofstem. En zij zingen voor ons Heilige Geest van God. Opwekkingslied 343.

werk, want de nacht zal komen. Ja, misschien denk je, ja, hallo, ik heb net even een paar weken vakantie. Begin me niet over werk, maar zo gaat het lied. Nou, een keer Johannes de Heerlied 135. Werk, want de nacht zal komen. Werd gezongen door het christelijk liedrecht mannenkoor Ichtes. Voordat ik in gesprek ga met Martin Mans over de zomertour van de Urkermans formatie, eerst een instrumentale bijdrage van Jan Mulder. En ja, ik word er wel enthousiast van. Victory.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week de Urkermansformatie.
2: Komende week is de Urkermansformatie ons Blijde Klanken Koor van de Week. Je gaat ze lekker vaak voorbij horen komen. En vandaag spreek ik over deze Urkermansformatie met Mans zelf. Martin Mans, een hele goede avond.
3: Goedenavond, Hans.
2: Ja, je bent terug van een periode weg geweest. Ik zag grote leegte in je concertagenda. Dat suggereert dat je even een paar weken rust hebt gehad.
3: Ja, klopt, ja. En dan gaan we traditiegetrouw naar het prachtige Zeeland. Ik kom een klein beetje uit die contraien. Ik kom van Vlakke, daar ben ik geboren en getogen. Je wordt nooit echt Zeeuw. Maar toch is het een beetje dezelfde natuur. Wat me heel erg altijd aanspreekt, de zee. Mm-hmm. En heerlijk gewandeld langs de zee. We zaten in Koudekerken. En ja, prachtig. Lekker.
2: Maar als je zegt zee, sommige mensen denken dan gelijk aan op de hele dag op het strand liggen. Is dat bij jou ook zo? Ben je meer een duinwandelaar?
3: Ja, precies. Lekker wandelen, maar ook langs de kust. En als je naar de zee zit te kijken. Ik doe er ook altijd weer inspiratie door op. Ja? Dat je gewoon lekker weer een soort jezelf oplaadt. Als je naar de zee kijkt op maandag en je gaat op dinsdag weer, is het toch anders dan maandag.
2: Wat voor soort vakantieganger ben je? Ben je iemand die dan ook een tent opzet of een caravan? Of ben je meer zo van, doe maar een huisje?
3: Ja, een huisje, ja. Ja, het moet ongeveer even goed zijn als thuis of iets beter.
2: Oh, kijk.
3: Ja,
2: ja, dus
3: anders kun je thuis blijven.
2: Ja, anders kun je net zo goed thuis. Maar thuis heb je geen zee.
3: Nee, dat klopt. Dat klopt.
2: Maar goed. Zo is dat. Oké, maar dat ligt achter ons. We kijken nu ook even naar de Urkermansformatie. Het is al jaren een traditie dat jullie in de zomer allerlei zomerconcerten geven. Ja. Waarom doen jullie dat eigenlijk?
3: Nou, dat is ook een beetje omdat het een beetje los is, staat van alle andere koren. We doen juist in periodes dat al het andere stil ligt. Mm-hmm. Doen we met deze groep doen we dingen. En dat is zomerconcerten geven op vakantieplaatsen. Is een van de belangrijke dingen van. Dus we gaan naar Friesland. Langs de Friese meren zitten we. Maar ons eerste zomerconcert nu bijvoorbeeld is op 19 augustus in Middelburg. In het mooie Zeeland. En dan gaan we naar Katwijk. Ook aan de zee natuurlijk. Ja, Lunteren is dan weer op de Veluwe. Dat is natuurlijk ook een prachtig vakantiegebied. Ommen. Nou, prachtig bij Hardenberg. Die hoek. Epe. Weer even terug naar de Veluwe. Nou, en dan eindigen we de zomertour in het mooie Sliedrecht. Ja. Baggerdorp.
2: Zijn dat allemaal een beetje de gebruikelijke locaties? Pak je elke zomer een beetje dezelfde regio's? Of kijk je ook elke zomer van, hey, we pakken even een andere vakantieplek?
3: Ja, af en toe proberen we weer wat nieuwe locaties te vinden. Maar er zijn heel veel tradities. En we proberen ook altijd een beetje het land te bestrijken waar de aanhang, de liefhebbers van UMF zitten. En dat is inderdaad Friesland. Noord-Holland niet zoveel, maar het centrum van het land ook wel. De Veluwe, Zeeland veel. En Brabant en Limburg niet. Want daar houden ze van andere dingen. Houden ze meer van Guus Meeuwis, denk ik. Maar UMF heeft best een groot bereik. Heel veel aanhang. En het is altijd een feest om met die jongens de zomertour te doen. De mensen die dan komen. Er komt er een in zijn korte broek. En er komt er een gewoon lekker. Mensen zijn ook lekker met vakantie. Weet je wel. Helemaal prima.
2: Ja. Vind je die. Ja, dat is een beetje inlegkunde. Maar vind je die concerten door die ontspanning ook leuker dan andere concerten?
3: Ja, het woord leuk vind ik nooit zo'n leuk woord. Maar in dit geval wel. Het is ook wel een programma. We beginnen traditiegetrouw altijd wel met liederen. Het geestelijk lied staat voorop. Daar beginnen we mee. Liederen over de zee en de storm en zo doen we altijd wel. We hebben jarenlang gehad dat we een soort procession hadden. Zingend opkwamen met Psalm 107. Zij die de zee bevaren. Maar we hebben nu de bladzij omgeslagen naar Psalm 108. Mijn hart door hemel majesteit. Daar komen we nu speciale bewerking voor gemaakt. Voor de mannen. Daar komen we nu zingend mee op. En dan gaan we op een gegeven moment langzaam vanuit de psalmen gaan we naar het. Bijvoorbeeld hebben we een prachtig arrangement van Mark Brandwijk over het lied Op die dag in de hemel. Zo ontzettend mooi. En dan langzaam maar zeker in het tweede gedeelte na de pauze gaan we wat meer populair en wat klassieker repertoire doen. En dan eindigen we met een glimlach bijvoorbeeld met The Rhythm of Life. Dat gaat over iemand die met zijn buurman aan de wandel is en over het ritme van het leven discussieert. En dat het ritme best wel eens aan de hoge kant kan zijn. Mm. En daar eindigen we dan mee. En dat is leuk.
2: Ja, dat bedoel, zo'n toepasselijk lied. Juist in een periode dat iedereen of veel mensen een stuk ontspanning zoeken. En even het ritme van het leven wat naar beneden willen brengen. Als je zelf een vakantie achter de rug hebt en je kijkt naar zo'n tour, is dit dan ook een beetje een soort aperitief op een nieuwe koorseizoen?
3: Ja, dat klopt. Het is sowieso een heel andere manier van het dirigeren van een groot mannenkoor, waar ik er ook een paar van mag dirigeren. Bij deze mannen is het echt van, als je gaat repeteren ook, je luistert. Ze moeten zich thuis voorbereiden op nieuwe muziek. En je luistert dan op de repetitie van hoe is de interpretatie van die zangers. En er zitten best een stel getalenteerde stemmen bij. En daar luister ik ook naar. En je maakt dan eigenlijk veel meer samen muziek. En dat is het leuke van die concerten ook. Ik ben als dirigent niet de dirigent die daar staat en helemaal bepaalt. Nee, we doen het samen. En bij een groot mannenkoor is het natuurlijk veel meer van, bij een orkest ook. Jij bent de leider die het bepaalt. Maar dit doen we echt samen. En dat vind ik ook het leuke ervan. Het ontspannen ervan. En de loop van zo'n serie concerten ga ik als dirigent ook steeds minder dirigeren. Op een gegeven moment doe ik alleen nog maar wat met mijn ogen, met mijn wenkbrauwen. Ik geef wat aan hier en daar, weet je wel. En dan maak je heerlijk samen muziek.
2: Ja. Mooi om te doen. Toch even over de Rhythm of Life. De vakantie is achter de rug. Ik zei het al, het koorseizoen is nog niet echt begonnen. Maar ik zie me een partij orgelconcerten in de komende weken op de planning staan. Jij moet eigenlijk wel weer volle bak in de vaart der volkeren aan de slag.
3: Ja, en het mooie van vind ik die combinatie. Kijk, als je orgelconcerten geeft, dan ben je natuurlijk de solist. En je zit er hoog en droog achter de klavieren van zo'n imposant instrument. Feike Asme, die zei altijd, het is een soort orkaan van geluid die over je heen komt. Nou, zo ervaren ik dat ook. Vind ik hartstikke mooi om te doen. Maar op een gegeven moment begin ik dan ook weer te verlangen naar gewoon lekker tussen de mensen op de dirigeerbok en samen weer het loflied aanheffen.
2: Ja, eentje wil ik er toch even uitlichten. Even los van de UMF-concerten. Die zal ik straks nog even op een rijtje zetten. Maar volgende week, de 15e, heb jij twee jubileumconcerten staan in Kampen. 'S middags een kinderconcert met de Noortjes. 'S avonds een combinatie met Arjen Rit Post op de trompet. Dat klinkt als een volle dag, maar ook een hele leuke dag.
3: Ja, fantastisch. Dat zijn natuurlijk ook echt waar ik het over had. Dat jubileum, dat ik dat vieren mag met muzikale vrienden, waar ik wat mee heb. Dat vind ik echt het allermooiste van die hele tour. Het gaat er niet om dat ik 50 jaar organist ben. Dat is eigenlijk ook alleen, dat is niet mijn eigen verdienste. Toen ik als jochie van 11 jaar gevraagd werd door een ouderling van de gereformeerde gemeente en Willem Sand, wil jij zondag spelen? Toen ging het er niet om van dat ik zo verschrikkelijk goed kon orgelspelen, maar het ging erom dat ze het vertrouwen gaven als een jochie van 11 om de samenzang te begeleiden. Dat vond ik zo mooi. Mm. En dat ik dat tot nu mag vieren met mensen waar ik wat mee heb. Bijvoorbeeld met Noortje van Middelkoop ik heb samen met haar ook aan jouw uitzendingen gezeten natuurlijk. En toen hebben we het gehad over de psalmen. Over de psalmodieën en zo. En als je dan met zulke mensen samen jubileum mag vieren, dat is alleen maar dankbaarheid overheerst dan.
2: Wat voor verwachting ligt daarbij? Verwacht je dan een hele middag vol, het is een kinderconcert. Ik heb weten dat jullie en vooral ook Noortje dat heel goed kan met die kinderen. Verwacht je dat die hele bovenkerk dan vol met kinderen zit?
3: Ramvol.
2: Ja?
3: Ja, dat denk ik zeker. En wat je zegt, Noortje, die kan dat ontzettend goed. Ze heeft dan ook allerlei instrumenten bij zich. Ze speelt natuurlijk zelf panfluit en accordeon, maar ze heeft allerlei slaginstrumenten en noem maar een Russell Range stick heeft ze bij zich. En ze betrekt de kinderen ook bij. Op een gegeven moment haalt ze er naar voren. Die mogen dan allemaal wat doen en dan mag iemand wat zingen. Dus haar interactie met die kinderen is fantastisch. En ik speel er dan op in vanaf het orgel.
2: Ja.
3: En ik kijk er enorm naar uit.
2: Ja. Maar goed, we hebben het nu over die jubileumconcerten. En het is goed dat we die benoemen. Maar de insteek van dit gesprek was natuurlijk ook ons Blijde Klanken Koor van de Week. De Urkermans Formatie. Ik noem het even. 19 augustus gaat de zomertour verder in Middelburg. En zoals Martin al zei, in de weken daarna gaan zij langs Katwijk aan Zee, Lunteren, Ommen, Epe en Sliedrecht. En alle concerten van Martin staan overzichtelijk op een rij op de website martinmans.nl. Nou, en over een aantal weken gaat ook het officiële koorseizoen weer van start. Ben je er al klaar voor?
3: Zeker. Wat ik altijd probeer in de voorbereiding te doen, dat is dat ik in juni al klaarmaak wat ik aan muziek ga doen vanaf eind augustus, begin september, als we weer gaan starten. Mm. En het is toch altijd weer een beetje de aanloop naar kerst. Want zo zitten koren leven een beetje in elkaar. De eerste helft van het jaar ben je bezig met Passie Pasen, Oranje concerten, als je die doet. En de tweede helft van het jaar staat vaak in het teken. September begin je eigenlijk al met advent, kerst voorbereiden. En dan gaat het natuurlijk niet om het Stille Nacht en het Ere Zijn God, want dat loopt wel. Maar nieuwe dingen studeren. En daartussendoor komen dan in oktober komen nog wel eens dingen voorbij, bijvoorbeeld rond de hervorming en zo. Maar het is toch met name de Gouden Stem met Mannenkoor Nijkerk. Ik doe meestal vanaf eind november tot half december doen ze toch wel 4-5 kerstconcerten. Dus daar gaan we nu voor studeren. En dat ligt allemaal klaar. En ik heb er zin in.
2: Ja, ja, ik kan me ook goed voorstellen als het begin september is en de dirigent zegt, jongens, hebben jullie een goede zomer gehad? We beginnen met Stille Nacht. Ja. Dat wel even wennen zou zijn geweest. Ja. Maar het is wel een beetje hoe dingen gaan. Ik wens je voor nu in ieder geval met de Urkermansformatie ontzettend mooie tweede gedeelte van de tour toe. En bij de orgelconcerten ook heel veel plezier. Martin Mans, dankjewel.
3: Dankjewel, Hans.

Licht van de wereld. Gezongen door het christelijk koor Jichtel Jui. Het is een nieuwe opname. Staat pas 2 weken op hun YouTube-kanaal. Het is een opname van begin juni, toen zij zongen in de grote kerk van Dordrecht. Solist in dit lied was Herbert Vlier. En daarvoor hoorden we Edelweiss. Natuurlijk uit die beroemde film van The Sound of Music. Met dat Zwitserse-Oostenrijkse gevoel daarbij. Het leek me mooi in deze zomerperiode. Een uitvoering van de Urkermans-formatie. Ik wil zingen van mijn heiland. We gaan dat zo horen. Het wordt gezongen door het christelijk Waddinxveens mannenkoor De Gouden Stem. Maar eerst naar Psalm 100. Een uitvoering van Laudate Deum uit Apeldoorn.

0: Ik wil zingen van mijn heiland, van zijn liefde wondergroot, die zichzelf gaf van het kruishout en mij redde van de dood. Zing, o zing, van mijn verlosser, met zijn bloed kocht hij ook mij. Aan het kruis schonk hij genade, droeg mijn schuld en ik was vrij. Ik wil zingen van mijn heiland, werd gezongen door het christelijk Waddinxveens mannenkoor De Gouden Stem.
1: De Muziekstandaard.
0: Het is zomer en in deze zomerse periode is het leuk om mensen ook even naar hun zomerse muzikale herinneringen te vragen. En die vraag heb ik ook voorgelegd aan Edith Post. Edith, goedenavond. Ja, zomermuziek, ja, volgens mij kunnen we daar 100.000 kanten mee op. Maar jij hebt een richting bepaald en komt uit bij muziek van John Rutter.
2: Ja.
0: Niet helemaal een onverwachte keuze, maar, nee. Waarom ben je vandaag bij For the Beauty of the Earth uitgekomen?
2: Ja, nou, dat heeft ook een beetje een zomerse herinnering. Misschien weten de mensen het misschien niet, dat wij wel één keer per jaar naar Oostenrijk vertrekken in de zomer met een samengesteld koor. Klein koor. En dan zit er eigenlijk altijd wel wat van Rutter bij. Want ja, met Rutter kan je natuurlijk altijd aankomen.
0: Mm-hmm.
2: Kijk, wij doen natuurlijk dan een aantal concerten. En dat moet niet heel zwaar zijn. We gaan dan naar een kerk en daar zitten heel veel toeristen. Dus die willen van alles horen, maar niet hele zware, moeilijke muziek. Maar Rutter zit daar dan ook bij. En van Rutter word je gewoon blij. Tenminste, een aantal stukken, word je gewoon blij. En je ziet het ook, je ziet het aan koorleden, maar je ziet het ook in de kerk. Het tovert een glimlach op je gezicht.
0: Ja.
2: Het is ook, en For the Beauty of the Earth is ook een dankbaar lied. Want het gaat ook over dank aan God voor de dag. Voor ieder uur, voor natuur, schepping, familie, liefde. En vooral het laatste couplet, het bouwt ook helemaal op. Dat is altijd zo met Rutter, het wordt steeds iets hoger. En vooral het laatste couplet voor Gods gift van liefde en genade. En daarom zingen wij dit lied vol vreugde, staat er dan in de Engelse tekst. En ja, dat doen wij dan, zeker. Altijd weer.
0: Ja. Jij zei, zo'n locatie zit vol met toeristen.
2: Ja.
0: Komen die speciaal voor de muzikale beleving? Wat natuurlijk veel toeristen doen. Van joh, is er iets in de buurt te doen?
2: Ja.
0: Die zien daar Klein Corporate Music, laten we gaan? Of?
2: Ja, nou, we hebben dan sowieso twee vaste locaties. Eigenlijk vlakbij ons appartementenhuis. Dat is daar komen meer de locals, die wij inmiddels ook een beetje kennen. Mensen van de muziekvereniging. Die komen daar veel. En zitten dan een eindje verderop in Zeeveld. En dat is eigenlijk meer toeristisch. Ik denk ook wel een aantal mensen die daar wel vastkomen. We zingen daar ook altijd in de mis. Op zondagochtend. We zingen dan, als we de avond van het concert, even buiten op het pleintje. En dan maken we een beetje reclame. Dat is al heel leuk altijd om te doen. Maar dan zie je wel heel veel mensen. Nou, er zijn ook wel heel veel muziekliefhebbers bij, heb ik het idee. Maar ook wel mensen die in en uitlopen. Dat gebeurt toch op zo'n avond. Van hé, ik hoor wat. Mensen komen binnen en ach, dit is niks voor mij. Dus we lopen
0: dus we gaan weer
2: naar buiten.
0: Ja.
2: Maar de meest eigenlijk zie je het steeds voller worden.
0: Ja.
2: Zit zo'n kerk eerst nog niet zo heel vol. Want dat is in Oostenrijk ook altijd zo. Dan denk je, 8 uur begint het. Oké, er zijn 10 mensen. Nou, wordt dit nog wat? En na een kwartier zit het helemaal vol.
0: Ja.
2: Dat is altijd heel bijzonder.
0: Heb je het idee dat het door de jaren heen drukker wordt? Want jullie doen dit nu al een heel aantal jaar. Houden mensen er rekening mee?
2: Nou, zeker in vlakbij ons huis wel, ja. Daar houden ze er echt rekening mee. Dat merk je gewoon van, jullie komen weer. We spreken dan wel buren. En wij spelen ook daar vaak mee als we er zijn met de muziekvereniging. Dus dan maken we alvast wat reclame. Daar weten ze ervan. En dan er zijn mensen die zeggen van, we rekenen erop. We vinden dit fijn. Het is namelijk een hele andere stijl dan wat daar veel gebeurt. Het echt dat folklore, tegen het jodelen aan.
0: Ja, het Tiroler lied, ja.
2: Dat bijvoorbeeld. Die zingen we dan nog wel even. Maar voor de rest zal er niet veel Tirols.
0: Nou ja, dat is een wat connectie.
2: Ja.
0: Nou is het zo dat jullie normaal gesproken natuurlijk een Nederlands publiek hebben. In een zomer is er ook veel Nederlands volk in Oostenrijk.
2: Ja.
0: Zie je daar ook Nederlanders bewust even aanhaken?
2: Ja. Ja, we zien mensen of krijgen via de sociale media even een berichtje van... wanneer zit je waar? En wij zitten dan ook in de buurt, dus dan komen we wel... Ja, absoluut.
0: Dus er ook even Hollanders die even komen kijken hoe hoe en wat.
2: Erg leuk, ja.
0: Ja. Oké. En nu gaan we luisteren naar een van die liederen die... normaal gesproken op het programma zou kunnen staan. En dat is For the Beauty of the Earth. Wij gaan naar de uitvoering van John Rutter's eigen Cambridge Singers luisteren. Maar ook voor jullie weer een hele fijne zomer gewenst.
2: Ja, dankjewel. Hetzelfde.

Morgan Stimmung worden een uitvoering van Arjan en Edith Post op trompet en organist Harm Hoeven. Het lied daarvoor was van John Rutter en de Cambridge Singers, uitgekozen door deze trompetiste Edith Post. Ja, nu we toch een paar dingen bij elkaar hebben gevoegd, denk ik, pak ook even de agenda erbij, want Arjan, Edith en Harm zijn de komende week voor een aantal concerten in het land. En ik doe ze even op volgorde. Dat is op de 12e zijn ze in Woudsend voor een zomerconcert met Harm Hoeven. De dag erna de 13e in Hasselt, de 14e in Baak. Dan de 15e zijn ze in Kampen voor een jubileumconcert van Martin Mans. En vervolgens reizen ze door naar Oostenrijk. We noemen dat al even in het gesprek. Dat is met Kleinkoor Pro Music. En de 17e spelen ze of zingen ze in Leutasch. De 18e in Zeeveld. En de 19e zijn ze in Innsbruck. Nou, je moet het maar even rustig nalezen op hun website. Dat is promusic.nl. Als je denkt, hey, dat is leuk. Misschien bij mij in de buurt. Woudsend, Hasselt, Baak, Kampen. Of je bent op vakantie in de buurt van Tirol. En dan kan dit zomaar een leuk idee zijn. Dat gezegd hebbende, volgende week gaan we weer verder. Volgende week weer mooie uitzendingen van het Heerlijk Loflied. Heb ik in ieder geval alle vertrouwen in. Volgende week hebben we namelijk te gast Joost van Belzen, Jan-Peter Theeuw, Jimco Zijlstra en Jolanda den Houter. Nou, dat is iets om naar uit te kijken. Reageren, dat doe je via de website grootnieuwsradio.nl/het Heerlijk Loflied. Of via de socials, zoek dan op Blijde Klanken. Dan nu toch weer een beetje blazers. Laat ons nu vrolijk zingen. Een uitvoering van het christelijk gemengd koor Loof den Heer uit Zwolle. Tot snel. Dag.

0: De mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens. Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben René Postma. Duitsland gaat zijn anti-drone-team versterken. Het aantal mensen wordt verdubbeld en ook het aantal bases waar de lucht in de gaten wordt gehouden. Het worden er 8.

0: vliegveld van Leipzig. Er werd een drone met explosieven onderschept. In Wijchen in Gelderland hebben meerdere natuurbranden tegelijk gewoed. Eentje had 5 brandhaarden en de politie denkt dan ook dat het vuur is aangestoken, ook omdat ze dicht bij elkaar waren. Ze zijn geblust, maar door de droogte had het veel slechter kunnen aflopen. Het Bloemencorso van Rijnsburg heeft enorm veel bezoekers getrokken, zegt de organisatie. Hoeveel precies is niet geteld, maar ze denken een paar honderdduizend, een record. Het Corso van Rijnsburg is een van de oudste en bekendste. De wagens reden gisteren door Katwijk naar Noordwijk en waren daar vandaag nog de hele dag te zien. Het weer van Weer Online. Er komt wat meer bewolking en het koelt vannacht af naar een graad of 17. Morgen in het noorden bewolkt en rond 22 graden. In het zuiden zonnig en warmer. 'S Nachts koelt het sterk af en dinsdag is het overal een stuk koeler. En dat was het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
2: ANWB. Er staat nog een korte file op de A12 voor Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten.
3: Grootnieuws Radio Muziekavond.
1: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it. Sarah Worship en Christian Verwoerd. Simpel liefdeslied.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben René Postma. Op de A50 bij Uden is een heftig ongeluk gebeurd. Een auto met een Belgische familie raakte van de weg en kwam op zijn kop in de sloot terecht. Twee meisjes zijn zwaar gewond, een paar anderen zijn ook gewond. Er kwamen meerdere ambulances en een traumahelikopter bij en de weg ging dicht. Duitsland verdubbelt de strijd tegen drones. Er komen twee keer zoveel mensen en bases. Aanleiding is de mislukte aanslag op het vliegveld van Leipzig. Er werd een drone met explosieven onderschept vlakbij een Oekraïens vliegtuig. De regering zegt tegen Bild dat Duitsland dagelijks doelwit is van geheime operaties uit het buitenland. In Keulen is een protestmars gehouden tegen de aanval op de Pride in Berlijn 2 weken terug. Een extremistische moslim reed in op de menigte en viel mensen aan met een kapmes. Er vielen een dode en tientallen gewonden. De opkomst voor de protestmars in Keulen was 5 keer groter dan verwacht. Het weer van Weer Online. Er komt wat meer bewolking en het koelt vannacht af naar een graad of 17. Morgen in het noorden bewolkt en rond 22 graden. In het zuiden zonnig en warmer. 'S Nachts koelt het sterk af en dinsdag is het overal een stuk koeler. En dat was het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Er staat nog een korte file op de A12 voor Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten.
1: Grootnieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: wat er te voelen valt.
1: Kom op voor de draad en mij. Wat je voelt nu is geen zwakte, maar zeker dat je leeft.
2: Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben René Postma. Aalsmeer vindt het onterecht dat ze op de zwarte lijst staan van gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen. De gemeente zegt tegen NH Nieuws, we willen wel, maar alle locaties die we aandroegen zijn afgekeurd. Bovendien vangt Aalsmeer al jaren honderden Oekraïners op. Op de A50 bij Uden zijn twee meisjes van 14 en 16 zwaar gewond geraakt bij een auto-ongeluk. Ze zaten met 5 andere familieleden in een auto die van de weg raakte en op zijn kop in een sloot terecht kwam. De anderen zijn ook gewond. De weg ging dicht voor de hulpverlening, meerdere ambulances en een traumahelikopter. Het water in de IJssel blijft verder zakken en het laagste record van 1959 is niet ver meer, nog maar 8 centimeter. Het pontje in Deventer heeft nog maar een halve meter speling in het water. Andere ponten zijn al uit de vaart genomen, maar Deventer vindt deze te belangrijk voor fietsers en voetgangers, meldt RTV Oost. Het weer van Weer Online. Er is wat bewolking en vannacht is het rond 17 graden. Morgen in het noorden bewolkt en 22 graden. In het zuiden zonnig en warmer. 'S Nachts koelt het sterk af en dinsdag is het overal koeler. En dat was het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Er staat nog een korte file op de A12 voor Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten.
1: Grootnieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: Ik roep tot u om hulp, want u geeft mij antwoord. Wil mij horen, God? Luister naar mijn spreken. Toon mij de wonderen van uw trouw.
1: Hoor mij, Heer, als ik tot u roep. Wees genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt u na. Zoek mijn nabijheid. Uw nabijheid, Heer, wil ik zoeken.
0: Vol verlangen heb ik op de Heer gewacht. En hij boog zich naar mij toe. Hij heeft mijn roep om hulp gehoord.
1: De Heer laat immers voortdurend zijn ogen over de aarde rondgaan. En biedt iedereen hulp die hem met heel zijn hart is toegedaan.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je Lucas 22, vers 1 tot 38 uit de Basisbijbel. Judas verraadt Jezus. Het was al bijna Pasen en het feest van de ongegiste broden. De leiders van de priesters en de wetgeleerden probeerden een plan te bedenken om Jezus uit de weg te ruimen. Maar ze waren bang voor de mensen. Toen kwam de duivel in Judas Iscariot, een van de 12 leerlingen. Judas ging naar de leiders van de priesters en de leiders van het volk. Hij besprak met hen hoe hij Jezus aan hen zou kunnen verraden. Ze waren erg blij en beloofden dat ze hem ervoor zouden betalen. Hij zocht naar een moment om hem aan hen te verraden, als er geen grote groepen mensen om hem heen waren. Het paasfeest. Het was de eerste dag van het feest van de ongegiste broden. Op die dag moet het paaslam worden geslacht. Jezus vroeg aan Petrus en Johannes om de paasmaaltijd te gaan klaarmaken. Ze vroegen: waar wilt u dat we het klaarmaken? Zij tegen hen: zodra jullie de stad binnenkomen, zullen jullie een man tegenkomen die een kruik water draagt. Volg hem en ga het huis in waar hij naar binnen gaat. Zeg tegen de heer van het huis: de meester vraagt in welke kamer hij met zijn leerlingen de paasmaaltijd kan eten. Hij zal jullie een grote bovenzaal laten zien. Daar staat alles wat nodig is. Maak daar de paasmaaltijd klaar. Ze gingen op weg en alles gebeurde zoals Jezus had gezegd. En ze maakten het paaslam klaar. Toen het tijd was voor de maaltijd, ging hij met de 12 leerlingen aan tafel. Hij zei: ik heb er heel erg naar uitgekeken om deze paasmaaltijd met jullie te eten voordat ik lijd. Want ik zal het paaslam niet meer eten totdat het werkelijkheid zal zijn geworden in het Koninkrijk van God. Hij nam een beker met wijn en dankte God ervoor. Toen zei hij: drink uit deze beker en geef hem aan elkaar door. Want ik zeg jullie dat ik geen wijn zal drinken totdat het Koninkrijk van God is gekomen. En hij nam een brood en dankte God ervoor. Toen brak hij het in stukken, gaf die aan hen en zei: dit is mijn lichaam dat voor jullie wordt gebroken. Eet hiervan en denk aan mij. Hetzelfde deed hij met de beker na de maaltijd. Hij zei: deze wijn is het bloed waarmee God een nieuw verbond sluit met de mensen. Het is mijn bloed dat voor jullie wordt uitgegoten. Maar let op, de man die mij zal verraden zit hier met mij aan tafel. De mensenzoon zal sterven op de manier die God heeft bepaald. Maar het zal slecht aflopen met de man die hem verraadt. Toen begonnen ze er met elkaar over te praten wie van hen dat zou doen. Ook kregen ze ruzie over de vraag wie van hen het belangrijkste was. Maar Jezus zei tegen hen: de koningen van de volken heersen over de aarde en de machtige mensen worden weldoeners genoemd. Maar zo moet het bij jullie niet zijn. Als je de oudste bent, wees dan net zo bescheiden alsof je de jongste was. En als je leider bent, gedraag je dan als een dienaar. Want wie is het belangrijkste? De man die aan tafel zit of de man die hem bedient? De man die aan tafel zit, toch zeker? Maar ik heb me bij jullie als een dienaar gedragen. Jullie zijn aldoor bij mij gebleven, wat er ook gebeurde. Aan jullie geef ik het koninkrijk, net zoals mijn vader het aan mij heeft gegeven. Want ik wil dat jullie in mijn koninkrijk bij mij aan tafel eten en drinken. En jullie zullen op 12 tronen zitten om over de 12 stammen van Israël te oordelen. Jezus waarschuwt Simon Petrus. De Heer Jezus zei: Simon, Simon, de duivel zal jullie allemaal zeven als graan in een zeef. Maar ik heb voor je gebeden dat je je geloof niet zal verliezen. En luister, Simon, als je eenmaal hebt ingezien dat je verkeerd hebt gedaan, moet je je broeders moed inspreken. Simon zei tegen hem: Heer, ik ben bereid om met u gevangen genomen en gedood te worden. Maar hij zei tegen hem: ik zeg je, Petrus, dat je vandaag 3 keer zal zeggen dat je mij niet kent. En nog voordat de haan kraait, zal dat gebeuren. Hij zei tegen hen: toen ik jullie op pad stuurde zonder geld of reistas of sandalen, hebben jullie toen aan iets tekort gehad? Ze zeiden: nee, heer, aan niets. Toen zei Jezus: maar nu zeg ik, als je geld hebt, moet je dat meenemen en ook een reistas. Als je geen zwaard hebt, moet je je mantel verkopen en een zwaard kopen. Want ik zeg jullie dat wat er over mij in de boeken geschreven is, nu gaat gebeuren. Daar staat: hij is als een misdadiger behandeld. En dat gaat nu gebeuren. Ze zeiden: kijk hier, hier zijn 2 zwaarden. Hij zei tegen hen: dat is genoeg.
0: lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
1: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. In Rotterdam was vanavond een grote brand in een flat. De brand begon op het dak, maar omdat het gebouw houten vloeren heeft, kon het vuur zich razendsnel verspreiden. Er raakte niemand gewond, maar meerdere bewoners moesten wel hun huis uit. Van zeker 8 woningen kunnen de mensen vannacht niet thuis slapen. Tennisser Talon Griekspoor is op het Masters-toernooi van Montreal uitgeschakeld in de kwartfinale. De Spanjaard Daniel Merida was in 2 sets veel te sterk. Griekspoor liep al snel achter de feiten aan. In de 2e set werd hij 2 keer gebroken en stond hij zelfs 5-0 achter. Tot nu toe was Griekspoor dit toernooi juist heel sterk bezig. In de buurt van Keulen is een explosie geweest in een woonhuis. 5 mensen zijn gewond geraakt. Eentje heeft zulke erge brandwonden dat hij met een helikopter is weggebracht. Ook de anderen moesten naar het ziekenhuis. Waarschijnlijk lag er buskruid in de woning opgeslagen. Het weer van Weer Online? Het is bewolkt en op de Wadden kan wat regen vallen. Het is vannacht een graad of 17. Morgen wordt zonnig en warm. In het zuiden kan het 28 graden worden. In de nacht naar dinsdag koelt het sterk af. En dat was het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: Je verwonderen door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In de bossen bij Zeist stond vanavond een schuur in brand. Volgens RTV Utrecht kwamen er grote vlammen uit het gebouw, maar was het wel snel uit. Omdat de brand in de bossen bij Zeist woedde, heeft de brandweer er alles aan gedaan om te voorkomen dat het bos ook in brand zou vliegen. Door de droogte is dat risico erg groot. Een Ierse topcrimineel is aangeklaagd voor het leiden van een criminele organisatie die zich bezighoudt met drugsmokkel. Hij werd eerder vandaag uitgeleverd aan Ierland door de Emiraten, waar hij in april werd opgepakt. Er werd jarenlang op hem gejaagd. Hij zou in de jaren 90 ook een tijdje in Nederland gewoond hebben. President Trump wil de economie van Iran onder druk zetten. Dat zou meer nut hebben dan nieuwe aanvallen, zegt hij. Het gaat erg slecht en er is te weinig geld om militairen te betalen. Dat zou vooral komen doordat Amerika geen schepen doorlaat die naar havens in Iran willen varen, zegt Trump. Er wordt nu niet echt onderhandeld. Het weer van Weer Online? Het is bewolkt en op de Wadden kan wat regen vallen. Het is vannacht een graad of 17. Morgen wordt zonnig en warm. In het zuiden kan het 28 graden worden. In de nacht naar dinsdag koelt het sterk af. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Luister deze zomer naar spraakmakende afleveringen van Groot Nieuws van de Week. Over geloven en Gen Z.
1: Ze staan echt open, de open generatie wordt het ook wel genoemd.
0: Hoe blijf je als christenen in verbinding als je anders denkt over Israël en Gaza?
2: En zo van, ja, maar wacht, dat wil niet zeggen dat Netanyahu wie nu de gezalfde koning zal zijn. Nee, okay, we weten wie de gezalfde koning is.
0: En je gaat mee naar het AZC in Ter Apel. Hoe ga je om met vluchtelingen in ons land?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Een paar kinderen hebben in Rotterdam-Zuid een dode man gevonden in de bosjes. Ze zagen hem een dag eerder ook al liggen, maar dachten toen dat hij lag te slapen. Toen leefde hij misschien nog volgens de politie, maar dat is niet zeker. Net als de doodsoorzaak. Volgens regionale media is niet bekend hoe jong de kinderen waren die hem vonden. De brandweer heeft in Zeist gisteravond voorkomen dat een stuk bos in brand vloog. Er stond een schuur in brand in het bosgebied en volgens de regionale omroep waren de vlammen groot. Door de droogte is het risico op bosbranden erg groot, maar de brand sloeg niet over en was snel geblust. In Denemarken zijn 3 mensen gewond geraakt bij een schietpartij in een stad zo'n 60 kilometer ten westen van Kopenhagen. Voor er werd geschoten zou er een grote vechtpartij zijn geweest. Er zijn 3 mannen aangehouden, maar de politie zoekt nog naar zeker 1 andere verdachte. Het zou een ruzie zijn geweest tussen criminelen. Het weer van Weer Online? Het is bewolkt en op de Wadden kan wat regen vallen. Het is een graad of 17. Overdag wordt het zonnig en warm. In het zuiden kan het 28 graden worden. In de nacht naar dinsdag koelt het sterk af. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

Toch is het mogelijk in een strijd dat je van binnen wordt verblijd als je alles wat je vasthoudt bij hem neerlegt.

mag het nu weer zien. Ik mag het nu weer zien.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Groot Nieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it. Sarah Worship en Christian Verwoerd. Simpel liefde.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Een woonzorgcentrum in Bijlen moest gisteravond ontruimd worden nadat een jerrycan met waterstofperoxide was omgevallen, meldt RTV Drenthe. Dat is een heel sterk ontsmettingsmiddel. Het spul was snel opgeruimd, maar ook alle dampen moeten weg zijn voor mensen veilig terug kunnen. En dat kan volgens de brandweer lang duren. In Rotterdam-Zuid is gisteravond een dode man gevonden in de bosjes. Een paar kinderen sloegen alarm nadat ze de man een dag eerder ook al zagen liggen. Toen dachten ze nog dat hij sliep, schrijven regionale media. Maar misschien leefde hij toen zelfs nog, zegt de politie. De doodsoorzaak van de man is niet bekend. President Trump heeft een nieuwe manier bedacht om Iran aan te vallen. Dat wil hij doen door de economie van het land onder druk te zetten. Dat zou meer nut hebben dan nieuwe bombardementen. Volgens Trump is er door de Amerikaanse blokkades van havens al amper geld in Iran om militairen te betalen. En er wordt ook niet meer onderhandeld. Het weer van Weer Online? Het is bewolkt en op de Wadden kan wat regen vallen. Het is een graad of 17. Overdag wordt het zonnig en warm. In het zuiden kan het 28 graden worden. In de nacht naar dinsdag koelt het flink af. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.